0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Een hele goede morgen. 7:03. Je luistert naar de Oogochtendshow van vrijdag 14 augustus. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Jan Kooistra. Nog de stoer met de koptelefoon. Zit allemaal goed?
7: Ja, die zit prima. Hij moest even de stoer uit de war halen. Anders even... zat ik zo dicht op dekkie.
6: De koppen van het Oogradio Nieuws. Ja. Jan, wat gaan we zo meteen horen?
7: We gaan horen, helaas, oud-burgemeester Jack Wallager is overleden. De zorgorganisatie Zinnig gaat aan de slag met zorgrobot Tessa. En Dignis start behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
6: Zometeen dus allemaal rond de klok van 7:30 in het Oogradio Nieuws. We kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment. Op de Groningse wegen is het nog rustig. Ja, het is natuurlijk 5:07, 4:07 ochtends. Gebeurt nog niet zo heel erg veel. Ik kijk ook eventjes naar het spoor, de Nederlandse spoorkaart. Ik ververs nog eventjes mijn kaartje en dat duurt dan eventjes. Nee, dat gaat helemaal goed. Tussen Meppel en Zwolle zijn ze met het spoor aan het werk. Check wel eventjes je reisplannen dus als je richting Zwolle moet. Maar het lijkt erop dat je er vandaag helemaal lekker gaat komen. Jan, wij gaan door. Waar gaan we het zo meteen over hebben?
7: Wij gaan met een grote knal beginnen. In die zin, dat klinkt wel grappig, maar dat is helemaal niet zo grappig. Want we hebben hier ook een explosief gehad in de stad. En in het zuiden van de stad was dat ze werden opgeschrikt door die harde, doffe knal. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
6: Oogochtendshow. En dit is al de zoveelste dag dat we 30 graden aan gaan tikken. Dat voelt koortsachtig. Dit is

0: that fantasy. Lord met haar grote hit Royals.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, uit Groningen, specifiek het zuiden van de stad. Daar werden gisterochtend iets voor achter de mensen opgeschrikt door een harde, doffe knal.
2: Ja, het bleek te gaan om een explosie bij een woning in de Multatulistraat in de Weijert. Er werden ook schoten gehoord, maar er vielen geen gewonden. Politie en brandweer spoedden zich naar de plaats van de explosie en de Multatulistraat en omgeving werden afgezet. Diverse media melden dat mensen een man zagen wegrennen en vervolgens wegrijden in een auto met een Duits kenteken. Je hoort politiewoordvoerder Sven Nijenhuis.
3: Wij kregen rond 8 uur een melding van een explosie bij een woning aan de Multatulistraat in Groningen. Ter plaatse is gebleken dat er inderdaad een explosie heeft plaatsgevonden en dat er ook schoten zijn gelost op de woning. Onze collega's waren daar snel ter plaatse en zijn ook direct het onderzoek gestart naar de toedracht.
4: Vorige week was er een incident met gevonden explosieven en er was een incident met een achtervolging. Hebben die gebeurtenissen met elkaar te maken?
3: Nee, op dit moment hebben we nog geen enkele indicatie dat die gebeurtenissen aan elkaar gelinkt zijn.
4: Was er eigenlijk iemand in die woning aanwezig?
3: Ja, op dat moment was er één persoon aanwezig in de woning. Die persoon is niet gewond geraakt en daar is uiteraard ook mee gesproken.
4: Nu gaat het verhaal in de buurt dat daar een Iraans gezin woonde. Klopt dat?
3: Ja, over de achtergrond van betrokkenen doen wij verder geen uitspraken.
4: Hoe gaat het nu verder?
3: We zijn vandaag aanwezig voor sporenonderzoek. Dus als u vandaag in de straat bent, dan zult u ook collega's van mij aan het werk zien. Er wordt in de woning en buiten de woning sporenonderzoek verricht. Daarnaast doen we een buurtonderzoek en spreken natuurlijk met mensen die daar in de buurt wonen om te zien of zij meer informatie hebben en ons kunnen helpen in het onderzoek.
4: Durft u daar iets over te zeggen, hoe dit gaat aflopen?
3: Dat is puur afhankelijk van het onderzoek. We proberen zoveel mogelijk informatie naar boven te halen. Dat zal afhankelijk zijn van het spooronderzoek en ook wat we halen uit de gesprekken met betrokkenen. En daarnaast wat onze recherche verder achterhaalt.
4: Dit is voor het Groningen, het is niet iets wat heel erg vaak gebeurt, dat in zo'n buurt heel erg veel indruk maakt.
3: Ja, we begrijpen heel goed dat voor buurtbewoners en omwonenden een hele impactvolle situatie is. Daarom wordt er ook inderdaad vol ingezet op het onderzoek om zo snel mogelijk de identiteit van de daders te achterhalen.
4: Bent u nog op zoek naar informatie?
3: Ja, alle informatie die mensen voor ons hebben is natuurlijk meegenomen in het onderzoek. Dus we roepen mensen op die misschien iets hebben gehoord of gezien en ons niet hebben gesproken om even met ons contact op te nemen. Dat kan via 0900-8844. Als mensen liever anoniem hun tip doorgeven, kan dat via meldmisdaad anoniem op 0800-7000.
0: Je hoorde politiewoordvoerder Sven Nijenhuis in een bijdrage van Echo van Oosterhout. En ik klik gelijk even naar de pagina, want er was een update later op de avond dat de burgemeester inmiddels in overleg met de politie besloten heeft de woning per direct dus te sluiten. Dus die is voorlopig gesloten. En dat geeft ook de politie en de gemeente en verschillende partners die daaraan meedoen gelegenheid om de situatie dus goed te onderzoeken. Dus ja, voorlopig is die woning gesloten.
5: Jeetje, wat een verhaal zeg. Nou, zo te horen heeft ook de burgemeester het er maar druk mee. Ja. Gisteren natuurlijk nog meer. Onder andere oud-burgemeester Jacques Wallagen overleden. En net op de dag dat ze bij ons op de radio ook zou komen, was ook de reden dat ze iets later was dan dat afspraak was. Dat heeft ze allemaal netjes doorgebeld.
0: Ja,
5: De burgemeester was dus ook op bezoek gisteren bij ons bij Oog op Kei. Want daar stonden wij. En daar gaan we zo meteen ook nog eventjes naar luisteren.
0: Dan horen we haar nog een keer.
5: Zeker weten. Maar eerst verder met muziek. Ik heb de Red Hot Chili Peppers voor je. Road Trip in. Zo meteen Sienna Spiro. En dan nog even het laatste nieuws uit Groningen.

0: gaat zweten vanavond.
1: Of Zweden.
0: Ja, nee, gaat hij weer.
1: Jammer, joh.
0: Ja, ik denk, ik ga er even aan en dan kopt hij hem gelijk in. Maar ja, dat komt goed uit, want inkoppen, dat doet deze man misschien ook wel. Een voormalig Zweeds international, meldt onze eigen website. Want die gaat FC Groningen versterken. Hij heet Jacob Ondrejka. Dat meldt Voetbal International. De 23-jarige Zweedse vleugelspeler wordt de rest van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Parma Calcio. En 1913, dus dat zal de oprichtingsdatum van de voetbalclub wel zijn. Dus die draai al even mee. Maar goed, dat is dus weer een versterking voor Groningen.
1: Jacob Ondrejka. Nou, oké, okay,
0: ja.
1: Leuk.
0: En nog, ja, het is net wel eventjes aan de late kant misschien... maar afval, dat wordt in diverse bronnen gemeld. Het is namelijk vanwege de hoge temperaturen... het geval dat het afval vandaag eerder wordt opgehaald aan de straten... en ook de openingstijden aangepast worden voor de afvalbrengstations... aan de Duikerken... Straat, Elektrostraat en de wijkpost in Haren. Ja, wie zijn minicontainer heeft, die moet hem dan, als het tenminste goed is, er wordt aangeraden namelijk, voor 6 uur aan de weg zetten. Dus ja, als het nog moet, gauw doen. Het is al na 6, maar het moet wat vroeger, want Stadsbeheer zegt dat ze eerder beginnen, dus zullen de mensen ze al vroeger horen aankomen. En de afvalbrengstations, die zijn ook geopend van 8 uur tot 12 uur vanmiddag. Dus als je dacht, ik ga vanmiddag lekker even wegbrengen wat ik vanmorgen opruim, moet je iets sneller, want om 12 uur gaan dicht.
1: Ja, en denk eraan en zet vanmorgen je minicontainer om 6 uur aan de straat.
0: Ja, het is een beetje laat bericht, maar
1: beter laat dan nooit. Zometeen gaan we naar de Stadsplaats. De

0: natuurlijk. Neil Young uit 1972 en Heart of Gold.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: En dan gaan we even van 1972 naar 2026. Lisa van Darling is het Groningse alter ego van Lisa van Dalen. Waarmee ze al heel wat volgers op TikTok heeft verzameld. Lisa van Darling is heerlijk fout met DT. Ze doet alsof ze een femme fatale is. Terwijl ze dat eigenlijk, ja, dat is niet helemaal terecht. En dat hoor je ook een beetje terug in haar aanstekelijke hip-hop nummer dat ze heeft uitgebracht. En gisteren heeft ze het ook nog uitgezongen bij ons live op de Kei. Uitzending. Helaas heb ik die niet voor je. Hier is de albumeditie van Lisa van Darling. En dit is Ginette.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

0: Jou. Geweldig. Lisa van Darling zat ons gisteren helemaal plat liggen in de studio. Ze deed er een heel verhaal omheen. En natuurlijk in haar, als haar alter ego, bekend van TikTok. Allemaal bij Oog op Kei. Dat zet de klok boven. We zijn wel een beetje aan de late kant, Jan. Zal ik maar even zeggen hoe laat het is.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 8:02. Mijn naam is Jacques Hoijstra met het nieuws uit Groningen. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij wordt herinnerd als een betrokken, benaderbare en verbindende burgemeester. Wallage groeide op in Groningen en voelde zich sterk verbonden met de stad. Tijdens zijn burgemeesterschap hielp hij grote projecten en evenementen mogelijk maken. Zoals het Forum, de Euroborg, de Giro d'Italia en het EK voetbal onder 21. Hij durfde nieuwe plannen aan, maar luisterde ook goed naar inwoners. Ook in moeilijke tijden, zoals bij spanningen rond de Islamitische Gemeenschap, zocht hij actief de verbinding. Collega's en journalisten noemen hem bovendien goed voorbereid, welbespraakt, integer en humoristisch. Na zijn afscheid in 2009 bleef hij Groningen en de politiek volgen. Voor velen was hij een mentor en zelfs een vaderfiguur. Zin test als een van de eerste organisaties in Nederland een koppeling tussen Sensara en zorgrobot Tessa. Sensoren houden in de gaten of het gedrag van de cliënten thuis verandert. Denk aan slecht slapen, minder eten of drinken, of lang stilzitten. Als er iets opvalt, kan Tessa automatisch een gesproken herinnering geven. Daardoor hoeft niet meteen een zorgmedewerker langs te komen. Het idee is om onverwachte zorgmomenten te verminderen en cliënten meer rust en zelfstandigheid te geven. Werkt de proef goed, dan kan deze slimme manier van zorg later ook op andere plekken in Nederland worden gebruikt. Dichtnis sluit zich vanaf 1 oktober aan bij de hersenscoöperatie. Daardoor kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH genoemd, in Groningen en Noord-Drenthe weer gebruik maken van het behandelprogramma Hersens. NAH kan veel gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie, overprikkeling en veranderingen in gedrag of communicatie. Ook voor naasten kan dit best zwaar zijn. Hersens helpt mensen om beter om te gaan met deze gevolgen in het dagelijks leven. Dat gebeurt met verschillende soorten begeleiding en behandeling, zoals individuele gesprekken, groepsbehandeling, cognitieve training, fysiotherapie of psychomotorische therapie. Zo krijgen cliënten en hun naasten passende ondersteuning. En dan nog het weer. Vandaag wordt opnieuw een tropische zomerdag. Na een nacht met nogal koele temperaturen rond de 16 graden stijgt de temperatuur vanochtend al gauw naar de 25 en vanmiddag zelfs naar de 34 graden bij een zwakke tot matige eerst zuidwesten en later noordwestenwind.
0: Gaan we even door naar het verkeer op de Groningse weg. De eerste drukte begint al wel te komen. Natuurlijk traditiegetrouw de Parkweg, een van de eerste die druk is. Ook zie ik bij Driepont de Stedinweg. Ook daar zal het wat langzamer rijden. En in het centrum valt mij op de Sint-Jansstraat richting de Grote Markt. Helemaal, daar zijn ze natuurlijk alles van de kei.
3: Ja, al dat is aan al het afbreken.
0: Ja, daar staan allemaal podia en weet ik veel wat allemaal. Dat is een totale gekte daar. En de vlakbij waar wij hier zitten, de Zernikelaan. Oh. De afrit bij de benzinepomp aan de zuidkant, zullen we maar zeggen. Bij de Zonnelaan. Ook daar is het op mijn kaartje ingekleurd. Het is zelfs rood, dus het zou kunnen zijn dat je daar even wat minder goed kunt doorrijden. Dus als het kan, ga je naar het Zernike. Op dit moment ga even via de noordkant. Op het spoor gaat het op zich ook wel goed. Ze zijn wel aan het werk tussen Zwolle en Meppel. Tot en met 17 augustus. De reistijd verschilt per reis. NS waarschuwt dat als je tussen Zwolle en Groningen Leeuwarden reist, je het beste gebruik kunt maken van een bus-treinoverstap op Hogeveen-Steenwijk. Ja. Nou ja, goed, een gewaarschuwd mens telt voor twee, zullen we maar zeggen.
3: Ja, het was al aangekondigd, hè.
0: Tot zover het verkeer. We gaan gauw door. We gaan het ook hebben over een vervoersmiddel zometeen. Maar daar hoef je geen kaartje voor te kopen.
2: Nee, je komt ook niet ver.
0: Nee.
2: Je gaat in een rondje. Nee, we gaan het even hebben over het 40-jarig bestaan van waterskivereniging TSVG. En dan zul je denken, wat is dat? Nou, dan moet ik even weer naar beneden. Oh, dan kan ik ook hier.
0: Hey Jan, wat is dat?
2: Ja, nee. Het is Teleskivereniging Groningen. Nou, wat dat inhoudt, ja, als je dat niet weet, blijf gewoon luisteren. Want zometeen is hier Gerard Kobus, de voorzitter van de vereniging. En die kan ons dat zeker uitleggen.
1: Dit is de Oogochtendshow. Oog.
0: We beginnen de ochtend even vriendschappelijk. Dit is het Iraanse woord voor vriend. Azizam.

0: Soft Cell en Tainted Love, terwijl we hier de microfoons nog eventjes recht zetten. Want bij ons is inmiddels iemand aangeschoven.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Waterskievereniging TSVG in Harkstede. Gerard Kobus, voorzitter. De vereniging bestaat namelijk 40 jaar.
2: Ja, en dat willen ze graag vieren. Ja, wie niet? Dat gaan ze dus morgen doen. Ja, op de kabelbaan bij Meerstad en Harkstede. Hoewel de vereniging de oudste waterskievereniging van Nederland is, is de vereniging nog springlevend. Ze organiseren vele clubactiviteiten en zondagochtend een jubileumevenement. Daar willen we meer over weten. En daarom zit hier ook Gerard Kobus, de voorzitter van de vereniging. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: We zeiden het net al even in de uitzending, maar ik wist zelf niet wat het was. Maar ik heb het even opgezocht, want Rick, en die ken je wel natuurlijk.
3: Jazeker.
2: Die is lid bij jullie volgens mij. Of heeft daar in ieder geval geschiet.
3: In het verleden.
2: Ja, dus het is de Teleski-vereniging Groningen.
3: Dat klopt.
2: Ja, ja. Dat mensen denken, waar staat die TSVG voor? Nou, daar dus voor.
0: Ga ik meteen even... Telen, waar moet ik aan denken?
3: Ja, je moet het eigenlijk zien als een skilift.
0: Ja, de telelift.
3: Ja.
0: Ja. Dus het is een waterskievereniging met een skilift?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, het is geen boot, maar ja, een skilift.
0: Op die manier?
3: Ja. Ja. Tegenwoordig wordt het allemaal weekpark genoemd.
0: Mm-hmm.
3: Maar wij zijn gewoon nog een hele oude vereniging.
0: 40 jaar geleden deden ze dat niet. Ja. Nee, praten ze gewoon nog Nederlands.
3: Ja, precies.
2: Ja. Leuk. Nou ja, over die 40 jaar, wat doet de vereniging zoal?
3: Nou, wij zijn 4 dagen per week actief op het Grunopark.
2: En dat ligt ruwweg tussen Meerstad en Harkstede, want wij zochten net al even op een collega, onze bureau-redacteur, zei ook al, waar ligt dat? Maar dat is iets boven Harkstede, geloof ik.
3: Het is Harkstede, maar het valt onder Groningen tegenwoordig.
2: Oh.
3: Dus het is inderdaad een beetje lastig. Maar het is ja, op de hoofdweg in Harkstede.
2: Niet verstopt, je kunt er zo heen. Het is heel duidelijk te vinden.
3: Ja.
2: En wat doen jullie daar dan?
3: Wij waterskiën en wakeboarden daar.
2: Even voor de mensen, wat is het verschil precies tussen? Zit er verschil in, vraag ik
3: Ja, er zitten heel veel verschillen. Er zitten heel veel verschillen. Het waterskiën, dat zijn 3 disciplines. Dat kun je op 2 skis, 1 ski en een trickski doen. Ik zal daar niet al te veel
2: Ik kan me daarbij voorstellen, 2 en 1, dat is duidelijk. Een soort skiën in de winter en snowboarden. Zo moet je een beetje zien, denk ik.
3: Ja,
2: en trickskis, daar zal wel leuke trucjes mee gedaan worden.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, en dat is ook met het wakeboarden zo. En dat lijkt eigenlijk een beetje meer op het snowboarden.
2: Oh, dus dat is ook een veel bredere plank, mag ik aan even oneerbiedig gezegd. Plank.
3: Ja, nee, dat klopt helemaal.
2: En als jullie dan zoveel daar doen, wat ga je tijdens het jubileum allemaal doen? Tijdens het evenement, zondag is dat geloof ik?
3: Ja, zondag is dat. We gaan 4 uur het water op. Daarnaast hebben we pannenkoeken, een luchtkussen voor de kleintjes. We hebben een hot tub staan, er kan gevolleybald worden. We hebben gewoon
2: een leuk feest.
3: Ja, een goed feest.
2: Ja, en het klinkt lekker in ieder geval.
3: Ja.
2: Maar als je het nou nog wat duidelijk wil maken, want dit was even een mooie tussenvraag, maar wat voor soort sporten zijn waterskiën en wakeboarden precies? Ik bedoel, je weet wat het inhoudt, maar hoe moet je het als sport zien? Zijn er bijvoorbeeld veel kampioenschappen in? En wat doe je dan?
3: Ja, er zijn zeker veel kampioenschappen in. Het wakeboarden, dat gaat over obstakels. En er worden gewoon goede sprongen gemaakt. Mm-hmm. Spectaculair, heel erg. Het waterskiën, zoals ik al zei, dat zijn 3 onderdelen. Dat bestaat uit het schansspringen, het slalomskiën en het trickskiën. Slalomskiën, er liggen 6 boeien in het water. Nou ja, die moeten dan steeds op een bepaalde snelheid gerond worden. Daarna, als je de maximum snelheid bereikt hebt, dan gaat het over naar kortere lijnen. Trickskiën, dat gaat om de tricks.
2: Daar moet je echt aan denken, zoals ook in die halfpipes met winterspelen, dat je echt zulke capriolen kunt uithalen?
3: Nou, het gaat van halve draaien tot flips met...
2: Lijkt me hard en zeer doen als je dan verkeerd terechtkomt trouwens. Of niet?
3: Nou ja, dat kan.
2: Niet,
3: dat
2: maar.
3: Nee, met trickskiën valt wel mee. De baansnelheid is dan tussen de 26 en de 30 km per uur.
2: Oh, dan blijft dat ski al goed vermogen leveren dat je niet ondergaat?
3: Ja, zeker.
2: Het hoeft helemaal niet zo hard. Dus.
3: Nee, het hoeft niet zo hard.
2: Oké.
3: Okay. Het schansspringen bijvoorbeeld, dat gaat op ongeveer 57 km per uur. Dat draait de baan. En je bouwt zelf nog snelheid op. Dus dan ga je al snel met een kilometer of 80 over zo'n schans heen.
2: Dat klinkt al iets harder, ja.
3: Ja, en als je dan valt, dan...
2: Dat lijkt me wel, ja.
3: Kan het wel zeer doen.
2: Stuit het een beetje,
3: ja.
2: Denk ik.
3: Ja, klopt.
2: Maar en dan het wakeboarden, is dat hetzelfde soort vergelijking of is dat iets langzamer?
3: Dat is ook de standaard snelheid voor het wakeboarden is eigenlijk 30 km per uur.
2: Oké, okay. Ja. Ik had verwacht dat het veel hoger zou liggen.
3: Nee, het is meer dan genoeg om op het water te blijven staan.
2: Blijkbaar. Die baan trouwens waar jullie actief zijn, wat ik uit mijn informatie lees, die is helemaal niet voor jullie. Hoe zit dat?
3: Ja, wij huren.
2: Dan moet je
3: bij de eigenaar.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Maar hadden jullie ooit een eigen baan dan?
3: Nee, we hebben nooit een eigen baan gehad. Toen de baan opgezet is, dat is opgezet door een stichting. En daar heeft TSVG wel wat mee te maken
2: gehad. Ja, zit daarbij betrokken, zeg maar.
3: Ja, is daarbij betrokken geweest. Maar de baan is nooit van ons geweest. Nee. Er zit gewoon een eigenaar op en dat is Breakout Grunopark. Wij huren daar uren per week.
2: Is het wel haalbaar voor de vereniging om een eigen baan te hebben? Of? Vraag me af. Ik weet niet wat erbij komt kijken, want je moet natuurlijk die installatie ook allemaal onderhouden natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Een vereniging werkt natuurlijk sowieso met veel vrijwilligers.
2: Ja,
3: die zullen daarnaast ook gewoon werken. Dus ja, of dat echt uit kan... ik denk dat lastig wordt.
2: Ja, maar... Nou, je het erover hebt, veel vrijwilligers. En je bent natuurlijk dan betrokken bij de vereniging. Jij zit er al heel wat jaren bij, heb ik uit informatie gehaald. Waarom is dat zo leuk? Ik bedoel, wat raad je de mensen aan? Want dit is ook je kans om even te kijken of je nieuwe leden kunt werven.
3: Ja, natuurlijk.
2: Of
3: ja.
2: Vrijwilligers.
3: Ja, of vrijwilligers inderdaad. Ja, het is gewoon een, als je er eenmaal aan begonnen bent, dan is het gewoon een zeer verslavende sport. En het is gewoon ook... In de vereniging is het gewoon zo'n leuke sfeer. Het is gewoon...
2: Dat bepaalt ook veel natuurlijk.
3: Ja, dat bepaalt ook veel. En het is gewoon, gewoon een heerlijke plek om te komen. Ik ga er graag heen.
2: Ja, en het is ook nog niet eens zo gek ver van de stad af, volgens mij.
3: 10 minuutjes.
2: 10 minuutjes. Ik zou zeggen, maak er een feest van. Want het jubileum-evenement is dus zondagochtend van 9 uur, als ik het goed heb, tot 1 uur.
3: Van 9 tot 1.
2: Bij de kabelskibaan van Breakout Grunopark in Harkstede. En de informatie is te vinden op jullie site van TSVG.
3: Daar is onze daar is de informatie te vinden.
2: En er kunnen nog mensen terecht, neem ik aan. Je hebt nog ruimte.
3: We hebben zeker nog ruimte.
2: Oké.
3: En anders maken we ruimte.
2: Dat wou ik niet zeggen, maar dat zeg jij nu. Maar dat is heel mooi. Dus als mensen nog zin hebben om daar wat leuks te doen... en eens te kijken hoe het eraan toe gaat, moet je daar zondag zijn. Ik wens jullie een groot feest en nog vele jaren. En bedankt voor het interview.
3: Ja, jullie ook bedankt voor de tijd en...
0: Graag gedaan. Veel plezier zondag.
3: Dankjewel.
0: Wij gaan gauw door. Het nieuws staat te wachten. Onze redacteur Floris is druk aan het typen nog. Wat dat betreft komt het wel uit. Wij gaan naar Sonmilieu. En het is dark before the dawn. Dat doen we denken aan eergisteravond.
2: Oh ja, toen heb je veel te veel gedronken.
0: Pardon? Het was gewoon zonsverduistering, Jan. Ja, dankjewel. Ja, nee, bij een beetje zwart lopen.

0: Ja, Dark Before the Dawn dus.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Ja, en dat past wat dat betreft wel bij de volgende kop, Jan.
2: Ja,
0: Groningen die geniet namelijk van een zeldzame zonsverduistering, alsof er een onweerbui aankomt, werd er gezegd.
2: Ja, nee, dat werd al wel ook op diverse nieuwsberichten gezegd, dat het heel donker zou worden. Maar honderden mensen die hebben dus woensdagochtend, woensdagavond, mij hoor, op verschillende plekken in Groningen de gedeeltelijke zonsverduistering bekeken. Het natuurverschijnsel begon om 7:15 en bereikte om 7:50 ongeveer zijn hoogtepunt. In Groningen werd ongeveer 88% tot 89% van de zon door de maan bedekt. Ja, en ook op het dakterras van het Forum, de Walfriedersbrug en het Benoeijeplein verzamelden daar veel mensen zich voor om dat te kunnen bekijken. Bij het Forum was de belangstelling trouwens zo groot dat de bezoekers werden opgeroepen om niet meer naar het gebouw te komen, want het was vol. Rijksuniversiteit Groningen stelde eclipsbrillen en speciale apparatuur beschikbaar om veilig te kunnen kijken. Ja, en de toeschouwers merkten dat het opvallend donker en koeler werd. Ook vogels reageren trouwens op het veranderende licht. De laatste vergelijkbare zonsverduistering die in Groningen zichtbaar was, was in 1999. Ja, en denk je, wil je nog een keer zoiets zien? Dan moet je even wachten, want dan moeten we hier in Groningen wachten tot 2081.
0: Oeh, Jan, ik denk dat wij die allebei niet meer gaan meemaken.
2: Oh, jawel hoor, ik ga het nog even door.
0: Jij wel natuurlijk, jij bent onsterfelijk.
2: Nou, dat zeg ik niet.
0: Dan maar. Opnieuw een uitslaande brand op een binnenvaartschip bij het Winschoterdiep. Daarover bericht Oog, wij dus ook. Op een binnenvaartschip aan het Winschoterdiep bij Waterhuizen is gisterochtend opnieuw brand uitgebroken. Eerder die avond, de avond ervoor, had de brandweer ook al een brand in de kajuit geblust. Enkele uren later sloegen de vlammen dus opnieuw uit het schip. De brandweer kreeg rond 9:30 een nieuwe melding en stuurde direct 2 blusvoertuigen vanuit Haren en Harkstede. Omdat het vuur uitslaande was, werd opgeschaald. Ook kwamen er brandweervoertuigen ter plaatse om vanaf het water te blussen en het schip te koelen. En ja, goed, door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand binnen een 30 minuten wel onder controle. Het schip ligt op een werf voor onderhoud en was daarom op het moment van de brand onbemand. Niemand is gewond geraakt. Waarom het vuur enkele uren na het eerdere zijn brandmeester opnieuw opleidde is nog niet duidelijk. De oorzaak wordt onderzocht. De brandweer verrichtte na afloop ook nog controles om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Nou, ik begin steeds beter te begrijpen waarom ze die boten gewoon lekker in het water bewaren. Wij gaan to the moon and back. En dan naar het journaal. En dan weer back. Dit is Savage Garden.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
4: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: Over 8, een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Termeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen Jan.
8: Ja, goedemorgen Alexander.
7: En tegenover ons zit trouwens ook nog onze redacteur Floris. Ja. Hartstikke fijn dat jij vanmorgen weer voor ons bezig bent. Hard aan het tikken op zoek naar het laatste nieuws uit Groningen. En wij gaan ook even door met het nieuws uit Groningen. Want Jan, wat hebben we zo meteen in het Oogradio nieuws?
8: Het volgende. Oud-burgemeester Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. Zorgorganisatie Zin gaat aan de slag met zorgrobot Tessa. En Dignis start behandelprogramma voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
7: Rond de klok van 8:30, zometeen hoor je dat van Jan. In het Oog Radio Nieuws kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. De drukte bij de Parkweg is weer een beetje weggetrokken. Maar ik zie dat het nu wel bij de linie, bij de Beneluxweg in de buurt, toch wel behoorlijk druk is. Er zijn meerdere wegen daar waar het verkeer op een rijtje staat, zullen we maar zeggen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Het zal wel gewoon druk zijn met het het werk. Voor de rest eigenlijk weinig opvallends bij ons hier in Groningen op de kaart. Op het spoor gaat het op zich ook wel lekker. Ga je richting Zwolle, check eventjes je reisplanner. Want er wordt aangeraden om in verband met werkzaamheden... als je richting Zwolle-Leeuwarden gaat... gebruik te maken van de brug-treinoverstap op Hogeveen-Steenwijk. Nogmaals, check je reisplanner, dan ga je er helemaal komen. Wij gaan gauw door. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
8: Nou, als we de volgorde aanhouden die we hebben, dan gaan we supporteren. Oftewel, we gaan het even met de supportersverenigingen bekijken... hoe ze tegen de verplichte buscombi aankijken bij uitwedstrijden. Want daarin hebben Ajax en FC Groningen... nou, wel aardig de meningen op één lijn. En die zijn allebei ontevreden over die besluitvorming rondom die buscombi's. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: De Oogochtendshow.

0: fans zullen hem wel herkennen. De goldschoen van FC Groningen. Dat wordt meestal gedraaid als het feest is voor FC Groningen. Maar helaas is het niet altijd feest voor FC Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want supportersverenigingen van FC Groningen en ook Ajax zijn ontevreden over de besluitvorming rondom de verplichte buscombi bij de uitwedstrijden.
2: Pardon. De fans mogen dan niet op eigen vervoer naar de wedstrijd toe. De supportersverenigingen willen inzage in alle correspondentie over de besluitvorming van de gemeenten hierover. Beide verenigingen laten weten strijdbaar te zijn en juridische procedures niet te schuwen om op te komen voor de belangen van de fans. Volgens voorzitter John de Jonge van de supportersvereniging van FC Groningen is er geen enkele goede reden voor een buscombi naar Amsterdam. Wat zegt dit? Nou, de jongen heeft daar wel een antwoord op.
3: Ja, dat ze gewoon niet willen. Of dat ze, denk ik, niet een goede onderbouwing hadden gehad. Dat ze gewoon begin van het seizoen hadden gezegd hebben, dan stapt die Groningers maar in de bus. He, dat is makkelijk. En dat scheelt volgens hun waarschijnlijk.
4: Wie is ze in dit geval?
3: Ik denk politie en de gemeente Amsterdam. Openbare orde veiligheid zal dat zijn. He, en dan, dat is makkelijk, he, wat als ze in de bus komen. En dan zullen er misschien minder komen. Maar je moet daar een goede onderbouwing voor hebben. Nou ja, dat hebben ze denk ik niet. Dus vandaar dat ze dan dit proberen weg te moffelen of zo. Dat gevoel krijg je erbij.
4: Ja, zou het gemakzucht zijn? Of...
3: Ja, dat denk ik. Denk ik van, oh, de supporters slikken dat wel. Hè? Want nou ja, ik denk dat wij in Nederland wel als supporters al heel veel slikken dan wel moeten slikken.
4: Ja.
3: Ja, dat ze daar ook van uitgaan. Maar ik denk dat het ook wel eens een keer tijd is om tegen dit soort dingen in te gaan. En, kijk, als er een goede reden is, is het een goede reden. Maar als die er niet is, ja, waarom moeten wij dan verplicht in de bus?
4: Ja. Hey, dus voor de eerstvolgende keer dat Groningen tegen Ajax moet... uit, dan vindt het dus vooraf al...
3: Ja, dat is altijd, hè, bij elke wedstrijd. Ja. Ongeveer zes weken van tevoren heb je dat overleg.
4: Ja.
3: Ja, dan horen wij hoe het is. Wij geven zelf trouwens ook vaak als SV van tevoren aan hoe wij het zien. Hè, om toch te laten zien bijvoorbeeld, hè, met... Hey, vorig jaar is niks gebeurd, zouden we nu een stukje kunnen versoepelen. Ja, dus dat is een voorstel dat we zelf doen. Hè, want de afgelopen jaar is vanuit Gronings kant niks geweest. Hè. Er is natuurlijk vuurwerk geweest, die wedstrijd is gestaakt. Maar dat heeft niks met ons te maken. Dus wij hoeven niet...
4: Nee.
3: Wat ons betreft in een bus nu verplicht moeten. We kunnen prima, deels, hè, net als hopelijk ook hier, dat Ajax hier ook deels weer met auto kan komen. Hè, gewoon 525 wat we altijd doen. En de rest in de bus. Hè, en dat vinden wij, hoort andersom ook, moet dat gewoon kunnen. Zoals het altijd ook is geweest. Ik hoop dus ook dat gemeenten zien, je moet gewoon met supporters in gesprek. En op een goede manier. En niet denken van, hey, dat is een soort vijand of zo. Dat idee heb je er een beetje bij.
4: Ja, en jullie hebben er echt voor gekozen om samen die krachten te bundelen.
3: Ja.
4: En omdat,
3: Ja, heel veel overleg onderling ook te hebben. En we hebben ook gezegd, van desnoods maken we samenlijk een plan van aanpak. Hè, hoe zij hier weer op een normale manier heen kunnen.
4: Ja,
3: want je jaagt ook mensen op kosten. Hè. Een bus is veel duurder. Stel, je woont in Amersfoort, je bent Groningen supporter. Dat een buscombi betekent dus dat je eerst naar Groningen moet. Mee naar Amsterdam, terug naar Groningen, dan weer terug naar huis. Terwijl in plaats van dat jij in Amersfoort dan in je auto stapt en je rijdt naar de arena.
2: Je hoorde John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, in een bijdrage van Sam Sietepoe.
0: Ja, ik kan wel begrijpen, zeker inderdaad het voorbeeld wat hij aanhaalt, dat als je vanuit Amersfoort moet komen, dat je dan eerst naar Groningen, dat voelt niet helemaal juist. We gaan het in de gaten blijven houden. Ja. Als we nog... we gaan het meemaken.
2: Ik bedoel, het moet beide kunnen, lijkt me. Maar goed, ik ben heel nieuwsgierig hierna.
5: Ja, hallo, de wekker gaat... Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
6: Oogradio.
0: Dan gaan we even rustig verder met de ochtend. John Mayer staat voor je klaar. Zometeen het laatste nieuws uit Groningen. Wat is er gebeurd? Nou, onder andere nieuws over de Dorkwerderbrug. Want die is weer dicht of open of dicht. Ja, dat weet je nou wel.

0: prachtig nummer van John Mayer. Vandaag wordt het opnieuw een tropische zomerdag. De temperatuur stijgt vanmorgen al gauw naar 25 graden. We zitten nu al bijna tegen de 16, 17 graden aan. Vanmiddag loopt de temperatuur nog verder op. Denk aan een graad of 34. En daarbij staat ook nog eens een matige zuidwesten en later een noordwestenwind. Dus ja, of je daar de verkoeling vandaan kunt halen, dat weet ik niet helemaal. Dat gaan we meemaken. Maar in ieder geval, laat het jasje maar lekker thuis.
1: Ja, ik zweet nou al als je het vertelt. Heldere boodschap bij bijeenkomst van de boeren in Aduard over de stikstofplannen. Die brief moet van tafel. Dat is een beetje de kreet die ze uiten. En dat staat in RTV Noord. Ja, maar zo'n 450 boeren en agrariërs. Dat vind ik zo'n dubbele benaming. Het zijn gewoon allemaal boeren volgens mij. Maar goed, wat is er mis met dat woord? Maar gisteravond kwamen die bijeen in Aduard uit zorgen over de stikstofplannen van de landbouwminister Jamie van Essen. En die is van D66. Ze eisen

0: mechanisme, waardoor de slagbomen niet konden bewegen. Ja, de brug is al langere tijd storingsgevoelig en was afgelopen jaar meer dan 5 maanden gesloten voor het wegverkeer. Dat is wel veel. Het blijft de beroemde saga van de bruggen in Groningen. We gaan de timer weer opnieuw op nul zetten.
1: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Shakira en Zoo.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Het is 8:55. We gaan even wat eerder naar de muziek uit Groningen. Want we hebben een klein primeurtje vandaag. Gisteren was bij ons bij de uitzending Ogen op Kei het voorwoord op bezoek. Het voorwoord bestaat uit Marnix, Tieme, Sterre en Sophie. En zij zijn een project gevormd in Groningen vanuit een vriendschap en een gedeelde passie. Ze zijn ooit begonnen met een brainstorm in een Ierse pub en jam sessies in de woonkamer. Dat is al een goed begin. En de muziek is inmiddels een uit de hand gelopen beweging tussen indie rock, punk en alles wat daar maar tussendoor glipt. Oeh. En bij ons aan de telefoon. Sterre, de gitarist, basgitarist en geloof ook nog zanger bij het voorwoord. Goedemorgen, Sterre.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Na jullie geweldig mooie optreden gisteravond bij ons bij de Kei, kwam je ook nog eventjes terloops aan het inpakken was van, oh god, wij brengen morgen ook nog een nieuwe plaat uit. Wat gaan jullie uitbrengen?
2: Nou, we hebben Buitenspelen uitgebracht. En dat is eigenlijk een heel ander soort nummer dan Mout.
0: Ja.
2: Want Mout is echt wat heftiger, wat meer aanwezig. En Buitenspelen is meer een... Ja, nog steeds wel een beetje brutaal, denk ik. Mm-hmm. Maar wel iets rustiger. En er komt ook een driestemmigheid in voor.

0: wat je ook nog meer van ons gaat horen, denk ik.
1: Leuk, dus na jullie debuutsingle Mout inderdaad nu dus buiten spelen. Hoe zijn jullie tot dit nummer gekomen? Bij zo'n beruchte jam-sessie? Of?
0: ja, we hebben een sessie gehad in de studio. Dus niet in de eerste put deze keer. Maar in de studio. En toen kwam Sophie met het nummer. En dit is eigenlijk ook het allereerste nummer wat we echt samen met de band hebben geschreven.
1: Ja.
0: En daarom is het eigenlijk ook nog steeds wel het nummer wat het meeste voelt als echt het voorwoord.
1: Okay.
0: Omdat het dus het eerste nummer wat we hebben geschreven en ook samen. Een beetje onbezonnen, maar wel heel erg brutaal en vol energie.
1: Leuk. Nou, en dat kun je toch altijd wel goed bij het buitenspelen gebruiken natuurlijk. Was de drang om buiten te spelen erg groot?
0: Ja, voor ons wel.
1: Ja. Nee, dat heb je af en toe. Nou, hartstikke leuk. Als het goed is, is die op New Music Friday vannacht rond 1:00 of 12 is hij gedropt. Ik zou voorstellen, Sterren van het Voorwoord, wil jij hem aankondigen, jullie nieuwe single?
0: Heel graag. We gaan nu met z'n allen luisteren naar Buitenspelen.

0: De buitenspelen van het voorwoord. Zojuist uitgekomen op New Music Friday. Net hadden we eventjes Sterre aan de telefoon. De gitarist en basgitarist. En binnenkort ook nog zangeres bij het voorwoord. Dus dat betekent dus dat er ook nog meer van hem gaat uitkomen. Maar dit was dus even een kleine basprimeurtje. Hartstikke leuk.
1: Leuke plaat.
0: Klinkt goed. Lekker buitenspelen. Krijgt er zin in. Dan wel iets minder warm graag.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Het is exact 8:30. Mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij wordt herinnerd als een betrokken, benaderbare en verbindende burgemeester. Wallage groeide op in Groningen en voelde zich sterk verbonden met de stad. Tijdens zijn burgemeesterschap hielp hij grote projecten en evenementen mogelijk maken, zoals het Forum, de Euroborg, de Giro d'Italia en het EK voetbal onder 21. Hij durfde nieuwe plannen aan, maar luisterde ook goed naar inwoners. Ook in moeilijke tijden, zoals bij spanningen rond de Islamitische Gemeenschap, zocht hij actief de verbinding. Collega's en journalisten noemen hem bovendien goed voorbereid, welbespraakt, integer en humoristisch. Na zijn afscheid in 2009 bleef hij Groningen en de politiek volgen. Voor velen was hij een mentor en zelfs een vaderfiguur. Zin test als een van de eerste organisaties in Nederland een koppeling tussen Zenzara en zorgrobot Tessa. Sensoren houden in de gaten of het gedrag van cliënten thuis verandert. Denk aan slecht slapen, minder eten of drinken of lang stilzitten. Als er iets opvalt, kan Tessa automatisch een gesproken herinnering geven. Daardoor hoeft niet meteen een zorgmedewerker langs te komen. Het idee is om onverwachte zorgmomenten te verminderen en cliënten meer rust en zelfstandigheid te geven. Werkt de proef goed, dan kan deze slimme manier van zorg later ook op andere plekken in Nederland worden gebruikt. En Dichtnis sluit zich vanaf 1 oktober bij de hersens aan bij de hersenscoöperatie. Daardoor kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel, dat is NAH, in Groningen en Noord-Drenthe weer gebruik maken van het behandelprogramma hersens. NAH kan veel gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie, overprikkeling en veranderingen in gedrag of communicatie. Ook voor naasten kan dit best zwaar zijn. En hersens helpt mensen om beter om te gaan met deze gevolgen in het dagelijks leven. En dat gebeurt met verschillende soorten begeleiding en behandeling, zoals individuele gesprekken, groepsbehandeling, cognitieve training, fysiotherapie en psychomotorische therapie. Zo krijgen cliënten en hun naasten passende ondersteuning. Dan nog het weer. Vandaag wordt er opnieuw een tropische zomerdag verwacht. Na een nacht met nog koele temperaturen rond de 16 graden stijgt de temperatuur vanmorgen al naar de 24, 25 graden. Ja, en vanmiddag zelfs 34 bij een zwakke tot matige zuidwesten, later noordwestenwind.
0: Gaan we direct even door naar het verkeer. Het is een beetje druk nog op de Groningse wegen. Allereerst in Paddepoel en ook rondom het Zernike. Daar staat het wat vast. Ook bij Bijum richting Groningen, bij het Van Starkenborgkanaal. Ook daar is het wat drukker. En dan gaan we eventjes wat west- of oostelijker richting de Peterskampensingel rondom het UMCG. Ook daar is het natuurlijk drukte. En ik zie hier bij de Rijksweg. Daar is een stukje op mijn kaart rood gekleurd. En dat is de Borgweg in de richting van Klein Harkstede. Dat is over het water. Dat lijkt erop dat je daar niet kunt langsrijden op dit moment. Okay. Maar goed, over het algemeen is het redelijk goed te doen, ja, zoals het er aan uitziet. Bij de NS lijkt alles ook op rolletjes te lopen. Wil jij richting Zwolle, dan is het het beste dat je in Hogeveen even de buscombinatie pakt.
3: Het loopt altijd op rolletjes.
0: Dat was mijn grapje ook. Ja. Nou ja, goed, tot zover het verkeer. Wij gaan eventjes over tot de orde van de dag. Ja, de orde van gisteren.
3: Nee, ik word eens...
0: Het nieuws werd gisteren door een aantal zaken beheerst, maar hier in Groningen toch voornamelijk één zaak.
3: Ja, en we hadden de burgemeester ook op bezoek. Roelien Kammerga heb ik het dan over. En ja, die heeft nog te maken gehad in haar jeugd met de burgemeesterschap van Jacques Wallage. En ja, ze was om over de keiweg te spreken. Maar ze heeft ook kort even over Jacques Wallage gesproken en wat hij betekende voor haar. Nou, dat gaan we zo horen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: heerlijke disco. Straight ahead, Cool and the Gang.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, gisteren waren wij met oog nog bezig met de Keiweek radio-uitzending. En in deze uitzending was gisteren ook burgemeester Roelien Kamminga te gast.
2: Ja, ze kwam natuurlijk praten over de Keiweek en hoe ook zij in Groningen gestudeerd heeft. Maar eerst sprak ze over oud-burgemeester Jacques Wallage, die op 79-jarige leeftijd is overleden. Je hoort burgemeester Roelien Kamminga.
3: Welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, mooi dat u hier bent. Natuurlijk ook een beetje dubbel, want we hebben natuurlijk net het nieuws binnengekregen van Jacques Wallage, die oud-burgemeester van Groningen, die helaas is overleden. Wat kunt u vertellen over Jacques?
4: Ja, het was natuurlijk gewoon ontzettend verdrietig nieuws. En natuurlijk allereerst voor de familie, die we natuurlijk ook heel veel sterkte toewensen. Want het was echt wel een icoon. Zo zie ik hem ook echt. En het was, we hebben het nu over de Keiweek, maar het was toen ik studeerde, was het mijn burgemeester. En wat ik gewoon heel erg merk in de stad, en dat tekende ik ook Jacques Wallage, dat hij eigenlijk altijd ook de burgemeester gewoon gebleven is. Want hij is altijd zo betrokken gebleven. Hij is echt een fenomeen. Dus niet alleen maar lokaal, maar ook landelijk. En dat waardeer ik enorm, want ik heb gewoon tot laatste toe was hij betrokken bij wat er in Groningen gebeurde met de inwoners. En nogmaals, voor mij blijft hij ook altijd wel een beetje de burgemeester.
3: Ja, kijk, hartstikke mooi. Dat zijn mooie woorden.
2: Ja, zoals burgemeester Kamminga al zei, was Jacques Wallage burgemeester toen zij studeerde in Groningen. Burgemeester Roelien Kamminga is geboren in Groningen, in de buurt opgegroeid, maar maakte na haar middelbare schooltijd al snel de stap naar een studie in Groningen. Je hoort nogmaals burgemeester Roelien Kamminga.
4: Ja, ik wist het eigenlijk wel dat ik in Groningen wilde studeren. En voor mij, ook al woonde ik relatief dichtbij, hoorde daar ook wel bij dat ik op kamers ging. Mijn ouders zeiden wel, nou, dat moet je dan doen, maar wij gaan dat niet betalen. Dus succes met het zoeken van een baantje. Dus dat heb ik gedaan en via dat baantje een kamer gevonden. Dus toen ik de Keiweek inging, had ik al een logeeradres van mezelf. Dus dat scheelde.
3: Nou, dat is al een hele prestatie. Dat lijkt me ook tegenwoordig dames heel erg moeilijk. Hè? Want zomaar aan een kamer kom je nu niet. Dat moet echt via, of niet?
5: Ja, klopt, zeker. Ja. Dat is niet meer zo makkelijk.
3: Nee, precies.
6: En hoe is dat bij jullie gelukt?
5: Via.
6: Ook via dus, ja.
5: Ja, voor mij ook via.
3: Ja. Nou, dat is toch wel echt de manier dus. Maar Keiweek, we zitten nu op de donderdag. We zitten al een tijdje bezig. Hoe ervaart u het als u hier over straat loopt? En is u al die studenten, zoals we het nu ook kunnen zien, hier voorbij trekken op weg naar al hun activiteiten?
4: Ja, nee, dat brengt wel echt weer herinneringen terug. En je ziet ook wel weer dat in deze week ook die stad weer echt tot leven komt, hè, na zo'n zomer. En ik zag het eigenlijk al maandagochtend. Want ik kwam rond het uurtje of 10 fiets ik door de stad. En toen zag ik eigenlijk al de eerste kei-activiteiten. Dus toen dacht ik wel van, nou, dat begint goed. En als je gewoon kijkt dat de studenten gewoon zich ook door dit weer niet uit het veld laten slaan. Dat ik ook heb gehoord dat het kei-diner ook alweer helemaal volgeboekt is. Dan denk ik, ja, dat is toch mooi. En ook maandagavond stond natuurlijk de hele grote markt vol. Dus ik hoop dat het een mooie aanzet is. En dat het ook voor de nieuwe studenten naar veel meer smaakt.
3: Ja, ja, Groningen is natuurlijk, wij zeggen gewoon de studentenstad van Nederland. Wat voor stad wilt u dat Groningen is voor die nieuwe studenten die hier nu binnenkomen?
4: Ja, ik denk een stad waar de nieuwe studenten zich ook gewoon welkom en thuis voelen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Er komt gewoon veel op studenten af. Veel nieuwe dingen. Ook veel dingen die je voor het eerst in je eentje gaat doen. Sommige ook ver van huis. Ja, en dan is het gewoon belangrijk dat je naast de studie gewoon een fijne omgeving hebt waar je vrienden kunt maken, herinneringen. En ook dus die tijd en die aandacht voor die studie hebt. Ik denk dat dat gewoon iets is wat wij graag als Groningen willen uitstralen.
6: En hoe heeft u de Keiweek voor de eerste keer toen meegemaakt?
4: Ja, mijn ouders luisteren misschien ook, hè, dus dan moet je altijd een beetje oppassen. Nee, maar zonder gekheid. Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon volop genoten van het uitgaansleven. En geprofiteerd van het feit dat we toen en nog steeds geen sluitingstijden hebben.
3: Ja, precies. En hadden ze zelf ook aangesloten bij een studentenvereniging? Want die proberen natuurlijk ook de hele week door te werven. Bent u daar zelf ook lid van geweest?
4: Nee, ik ben niet lid geweest. Ik ben wel bij een aantal verenigingen af en toe langs geweest, omdat ik vrienden had die lid waren, maar zelf niet. Ik denk dat dat ook wel een beetje komt. Ik was de eerste bij mij uit gezin die ging studeren, dus dat was ook niet een traditie. Nee. Ik kwam natuurlijk ook uit de buurt, dus ik kende al wat mensen hier. Dus voor mij was die noodzaak er misschien minder om op die manier nieuwe vrienden te ontmoeten. Dus ik ben niet lid geweest.
3: Nee, precies. Toch even een beetje vanuit de gemeente bekeken. We hebben natuurlijk de afgelopen week al veel reportages gemaakt. Onder andere over de safe space die hier aan de overkant zit, waar de gemeente ook flink mee bezig is. Welke onderwerpen spelen nu in de gemeentelijke politiek als het gaat om het studentenleven? Waar jullie graag op wil focussen?
4: Ja, nou ja, goed, een breed thema is natuurlijk wel ook landelijk en huisvesting. We hadden het al een beetje over, want uiteindelijk wil je gewoon natuurlijk ook studenten hier gewoon een fijne plek geven. En we zien gewoon dat dat onder druk staat. Daar werken we ook hard aan. Hebben ook veel bijgebouwd in Groningen. En hebben ook nog plannen om dat verder te doen. Maar toch ook wel die veiligheid in die safe space. Ik zie het nu ook wel, want ik moet wel zeggen, ook dan weer. En dat was dan niet meteen de maandagochtend, maar later wel. Als je toch 's ochtends naar het werk gaat, zie ik af en toe ook nog wel wat studenten in een zeer beschonken toestand rondlopen. Denk ik wel van, nou ja, oké, het blijft wel een punt van aandacht. Ik snap het. Ik ben ook jong geweest, maar het alcohol- en middelengebruik in de brede, dat is toch wel iets waar we aandacht voor moeten hebben. Ook omdat dat ook vaak een aantal andere dingen met zich mee soms brengt wel. En waar we dan weer niet voor niks safe spaces voor hebben. Dat wil je natuurlijk niet, wat ik al zei. Dus een veilige omgeving waarin je jezelf kunt ontdekken. En er hoort ook af en toe bij een keer een grens verkennen. Maar dan ook dat wel weer binnen een bandbreedte. En dat zou ik iedereen wel mee willen geven. En dan vind ik ook dat wij als gemeente een rol hebben.
3: Ja, precies. Maar ook vooral, dat is zeker belangrijk. Maar ook, ja, dit is natuurlijk wel ook kijken naar hoe we in deze weken de nieuwe studenten verwelkomen in onze prachtige stad.
4: Ja, ja. En absoluut. Want dat we gewoon heel divers zijn. Hè? Want ja, als ik gewoon, maandag liep ik ook over de keistands. En als je gewoon kijkt wat we allemaal hebben en wat er allemaal doet en wie ook allemaal bezig is om iets te organiseren, dat is dat natuurlijk gewoon wel fantastisch. En we zijn ook gewoon een studentenstad. Het zit in ons DNA, het zit in onze cultuur. We halen daar ook een groot deel van onze levendigheid vandaan. Dus dat moeten we echt wel behouden. En ook gewoon met elkaar kijken hoe we het nog mooier kunnen maken.
3: Ja, nou, nogmaals hartelijk dank, burgemeester Ronien Kammerger.
4: Dankjewel.
2: Je hoorde burgemeester Ronien Kammerger dus in een bijdrage van Wouter van der Made en Marlijn Robol tijdens de Keiweek radio-uitzending.
0: Wat is het? De zachtaardige mevrouw gewoon aan te horen.
2: Ja, ik heb haar dus meegemaakt tijdens die cursus van de gemeentepolitiek op het gemeentehuis, heel kort.
0: Ja.
2: Ja, gewoon heel makkelijk in de omgang en heerlijk ontspannen.
0: Volgens mij hebben wij het daar mee getroffen.
2: Heel erg, ja.
0: Wij gaan door de dijk. Mag het licht uit 1987? Zometeen gaan we nog even kijken naar het weer. Het wordt vast wel een beetje warm vandaag.
2: Hoe warm?
0: Dat hoor je zo.

0: Ja, mag het licht uit, mag het licht uit.
1: Nee, want ik kan niet meer lezen.
0: Nou, als het even kan wel, want het wordt vandaag warm. Ja. Het zal vandaag tropisch zijn en niet getreurd. Het weekend, dat wordt een stukje koeler. Vanaf morgen neemt zelfs de kans, dat vind ik wel fijn, op een buitje toe.
2: Nou, als je erin zit, zul je er wel anders over praten. Maar goed, vandaag wordt het in ieder geval een tropische zomerdag. Na een nacht met nog koele temperaturen, denk aan 16 graden... stijgt de temperatuur vanochtend al vrij snel, wordt er gezegd, naar 25 graden. En vanmiddag zelfs 34 graden. En dat alles bij een zwakke tot matige zuidwesten en later noordwestenwind. Ja, en morgen is er geregeld zon, maar is er ook kans op een bui. De wind komt uit het noorden en zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt.
0: Zo, nou, zondag, dan blijft het ook grotendeels bewolkt en kan er ook plaatselijk een bui vallen. De temperatuur neemt nog een stapje terug, een graad of 21. En de week daarna blijven de temperaturen ook rond die 21 à 22 graden hangen. En er kan af en toe regen of een buitje vallen. Dat klinkt een beetje alsof het tussen haakjes normale zomerweer nog even een beetje aanbreekt. Maar we moeten er vandaag nog eventjes doorheen. 34 graden.
2: Ja, dat is wel hoog hoor.
0: Ja, mensen, ik zou zeggen, kleed je er vooral eventjes op. Ik dacht, met het zonnige weer, dan kunnen wij nog wel wat zonnige muziek gebruiken. Yeah.

0: even een heerlijke zomerse afsluiting bij deze oogochtendshow. UB40 dus, Maybe Tomorrow. Ja, Maybe Tomorrow, dan is het weekend. Dat betekent dat er geen ochtendshow is, helaas. Deze ochtendshow hebben wij ontzettend... deze ochtendshow hebben wij al heel veel besproken. We zijn veel onderwerpen zijn langsgekomen. Gisteren een aantal dingen gebeurd in Groningen. Zo zijn we begonnen met een explosie. Want de inwoners van het zuiden van de stad werden gisterochtend iets voor achter opgeschrikt door een harde, doffe knal. Nou, wij hebben even heeft gesproken met politiewoordvoerder Sven Nijenhuis. Ja, en daarnaast hadden wij vanmorgen een gast, Jan.
1: Ja, we hadden een gast, dat wil zeggen, we hadden de voorzitter van de TSVG, oftewel Teleski Vereniging Groningen. Dat heeft met waterskiën te maken. En dat is de baan die daar bij Harkstede ligt. Je gaat dan aan een kabel langs een draad en dan kun je allerlei waterski-capriolen uithalen.
0: En zij vieren dit weekend.
1: Ja, 40-jarig bestaan. Dus als je erheen wil, zondag is er een jubileum-event met vooral leuke dingen te doen en kun je ook zien hoe het eraan toe gaat. Dus ga er dan heen. Dus daar kun je van genieten.
0: We hebben nog meer sportzaken besproken. De supportersverenigingen van SC Groningen en Ajax zijn ontevreden over de besluitvorming rondom de verplichte buscombi bij uitwedstrijden. Wij hebben gesproken met de voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen, John de Jonge. Zijn visie daarop heb je vanmorgen gehoord. Ook dat kun je gewoon op onze website terugluisteren. En tot slot...
1: Ja, we hebben natuurlijk even een terugblik gedaan naar het bezoek van de burgemeester Roelien Kamminga aan onze Keiweek-uitzendingen die we hadden in de stad. Een beetje overschaduwd door het nieuws dat natuurlijk de oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, op 79-jarige leeftijd is overleden. Maar daar had zij dan ook wel weer een verhaal over. Want dat was de burgemeester toen zij studeerde. Ja. Dus ja, triest verhaal dat de man is overleden. Maar hij was wel een belangrijke burgemeester voor Groningen.
0: Dus zeer zeker. Deze oogochtendshow hebben natuurlijk Jan en ik hier achter de microfoon gezeten. Maar wij hadden weinig uit te spreken als Floris voor ons vanmorgen niet zo hard aan het werk was geweest. Floris, ontzettend bedankt voor jouw inzet vanmorgen. En graag tot volgende week. En ook voor de luisteraar geldt wat de ochtendshow betreft tot volgende week. Ja. Maandagochtend zijn we er weer. Niet getreurd. Vandaag vanaf 3 uur hoor je Merlijn in de middag. Daarna nog ogen op het weekend. Proud FM is weer terug en volgens mij ook Stadsruis vanavond.
1: Oh, kijk aan.
0: En morgen vanaf 9 uur 's ochtends Paul en Saskia in de morgen. Alleen is het dan Paul en Hans in de morgen, geloof ik. Als
1: jij zegt het.
0: Als je het zeker wilt weten, moet je morgen lekker om 9 uur de radio weer aanzetten. Ja. Wij eindigen altijd met hetzelfde credo, Jan. En dat is...
1: Dikke doei.
0: Dikke doei. Wacht even.
1: Niet geen doei?
0: Nee, geen doei. Bijna doei.
1: Bijna.
0: Ja,
1: bijna.
0: Nog één keer.
1: Dikke doei.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
3: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
5: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
6: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
4: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijd kiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
7: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
4: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij wordt herinnerd als een betrokken, benaderbare en verbindende burgemeester. Wallage groeide op in Groningen en voelde zich sterk verbonden met de stad. Tijdens zijn burgemeesterschap hielp hij grote projecten en evenementen mogelijk te maken, zoals het Forum, de Euroborg, de Giro d'Italia en het EK voetbal onder 21. Hij durfde nieuwe plannen aan, maar luisterde ook goed naar inwoners. Ook in moeilijke tijden, zoals bij spanningen rond de Islamitische Gemeenschap, zocht hij actief de verbinding. Collega's en journalisten noemen hem bovendien goed voorbereid, welbespraakt, integer en humoristisch. Na zijn afscheid in 2009 bleef hij Groningen en de politiek volgen, en voor velen was hij een mentor en zelfs vaderfiguur. Zin test als een van de eerste organisaties in Nederland een koppeling tussen Sensara en zorgrobot Tessa. Sensoren houden in de gaten of het gedrag van cliënten thuis verandert. Denk aan slecht slapen, minder eten of drinken of lang stilzitten. Als er iets opvalt, kan Tessa automatisch een gesproken herinnering geven. Daardoor hoeft niet meteen een zorgmedewerker langs te komen. Het idee is om onverwachte zorgmomenten te verminderen en cliënten meer rust en zelfstandigheid te geven. Werkt de proef goed, dan kan deze slimme manier van zorg later ook op andere plekken in Nederland worden gebruikt. Dichtnis sluit zich vanaf 1 oktober aan bij de hersenscoöperatie. Daardoor kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH, in Groningen en Noord-Drenthe weer gebruik maken van het behandelprogramma Hersens. NAH kan veel gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie, overprikkeling en verandering in gedrag of communicatie. Ook voor naasten kan dit best zwaar zijn. Hersens helpt mensen om beter om te gaan met deze gevolgen in het dagelijks leven. En dat gebeurt met verschillende soorten begeleiding en behandeling, zoals individuele gesprekken, groepsbehandeling, cognitieve training, fysiotherapie en psychomotorische therapie. Zo krijgen cliënten en hun naasten passende ondersteuning. Het weer dan. Vandaag wordt opnieuw een tropische zomerdag. Na een nacht met nog koele temperaturen van zo'n 16 graden stijgt het vanmorgen al gauw naar 25 en vanmiddag zelfs naar 34 graden. Bij een zwakke tot matige zuidwesten en later noordwestenwind. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Kooistra met het nieuws uit Groningen. Jacques Wallagen, oud-burgemeester van Groningen, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij wordt herinnerd als een betrokken, benaderbare en verbindende burgemeester. Wallagen groeide op in Groningen en voelde zich sterk verbonden met de stad. Tijdens zijn burgemeesterschap hielp hij grote projecten en evenementen mogelijk te maken, zoals het Forum, de Euroborg, de Giro d'Italia en het EK voetbal onder 21. Hij durfde nieuwe plannen aan, maar luisterde ook goed naar inwoners. Ook in moeilijke tijden, zoals bij spanningen rond de Islamitische Gemeenschap, zocht hij actief de verbinding. Collega's en journalisten noemen hem bovendien goed voorbereid, welbespraakt, integer en humoristisch. Na zijn afscheid in 2009 bleef hij Groningen en de politiek volgen, en voor velen was hij een mentor en zelfs vaderfiguur. Zin test als een van de eerste organisaties in Nederland een koppeling tussen Sensara en zorgrobot Tessa. Sensoren houden in de gaten of het gedrag van cliënten thuis verandert. Denk aan slecht slapen, minder eten of drinken of lang stilzitten. Als er iets opvalt, kan Tessa automatisch een gesproken herinnering geven. Daardoor hoeft niet meteen een zorgmedewerker langs te komen. Het idee is om onverwachte zorgmomenten te verminderen en cliënten meer rust en zelfstandigheid te geven. Werkt de proef goed, dan kan deze slimme manier van zorg later ook op andere plekken in Nederland worden gebruikt. Dichtnis sluit zich vanaf 1 oktober aan bij de hersenscoöperatie. Daardoor kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH, in Groningen en Noord-Drenthe weer gebruik maken van het behandelprogramma Hersens. NAH kan veel gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie, overprikkeling en verandering in gedrag of communicatie. Ook voor naasten kan dit best zwaar zijn. Hersens helpt mensen om beter om te gaan met deze gevolgen in het dagelijks leven. En dat gebeurt met verschillende soorten begeleiding en behandeling, zoals individuele gesprekken, groepsbehandeling, cognitieve training, fysiotherapie en psychomotorische therapie. Zo krijgen cliënten en hun naasten passende ondersteuning. Het weer dan. Vandaag wordt opnieuw een tropische zomerdag. Na een nacht met nog koele temperaturen van zo'n 16 graden stijgt het vanmorgen al gauw naar 25 en vanmiddag zelfs naar 34 graden. Bij een zwakke tot matige zuidwesten en later noordwestenwind. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen. En ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen, is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij wordt herinnerd als een betrokken, benaderbare en verbindende burgemeester. Wallage groeide op in Groningen en voelde zich sterk verbonden met de stad. Tijdens zijn burgemeesterschap hielp hij grote projecten en evenementen mogelijk te maken, zoals het Forum, de Euroborg, de Giro d'Italia en het EK voetbal onder 21. Hij durfde nieuwe plannen aan, maar luisterde ook goed naar inwoners. Ook in moeilijke tijden, zoals bij spanningen rond de Islamitische Gemeenschap, zocht hij actief de verbinding. Collega's en journalisten noemen hem bovendien goed voorbereid, welbespraakt, integer en humoristisch. Na zijn afscheid in 2009 bleef hij Groningen en de politiek volgen, en voor velen was hij een mentor en zelfs vaderfiguur. Zin test als een van de eerste organisaties in Nederland een koppeling tussen Sensara en zorgrobot Tessa. Sensoren houden in de gaten of het gedrag van cliënten thuis verandert. Denk aan slecht slapen, minder eten of drinken of lang stilzitten. Als er iets opvalt, kan Tessa automatisch een gesproken herinnering geven. Daardoor hoeft niet meteen een zorgmedewerker langs te komen. Het idee is om onverwachte zorgmomenten te verminderen en cliënten meer rust en zelfstandigheid te geven. Werkt de proef goed, dan kan deze slimme manier van zorg later ook op andere plekken in Nederland worden gebruikt. Dichtnis sluit zich vanaf 1 oktober aan bij de hersenscoöperatie. Daardoor kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH, in Groningen en Noord-Drenthe weer gebruik maken van het behandelprogramma Hersens. NAH kan veel gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie, overprikkeling en verandering in gedrag of communicatie. Ook voor naasten kan dit best zwaar zijn. Hersens helpt mensen om beter om te gaan met deze gevolgen in het dagelijks leven. En dat gebeurt met verschillende soorten begeleiding en behandeling, zoals individuele gesprekken, groepsbehandeling, cognitieve training, fysiotherapie en psychomotorische therapie. Zo krijgen cliënten en hun naasten passende ondersteuning. Het weer dan. Vandaag wordt opnieuw een tropische zomerdag. Na een nacht met nog koele temperaturen van zo'n 16 graden stijgt het vanmorgen al gauw naar 25 en vanmiddag zelfs naar 34 graden. Bij een zwakke tot matige zuidwesten en later noordwestenwind. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Oog Radio.

0: zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rilien Jobing met het nieuws uit Groningen. Op de Verlengde Herenweg gebeurde vanochtend een ernstig ongeval waarbij een voetgangster werd aangereden door een vuilniswagen. Hulpverlening voor het slachtoffer, een 81-jarige vrouw uit Groningen, mocht niet meer baten. De vrouw is ter plekke overleden. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats. Er werd geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Vanwege het ongeval werd de Verlengde Herenweg afgesloten voor al het verkeer rond de plaats van het ongeluk. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend en de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De zuivelhoeve aan het A-Kerkhof in Groningen is tijdens de keiweek bestolen van een van de houten klompen die het winkelpersoneel dagelijks voor de winkel neerzet. Mede-eigenaar

0: Anton Klapwijk van de Zuivelhoeven doet daarom via Instagram twee ludieke, poëtische oproepen richting de mogelijke keibeschonken dief om de klomp terug te brengen. De dief, hoogstwaarschijnlijk een student, nam de klomp dinsdagmiddag mee. De Zuivelhoeven heeft de actie op camera vastgelegd en de winkel weet dus wie de klomp meenam. Ja, Zuivelhoeven zegt niet boos te zijn en de actie ook wel grappig te vinden, maar de winkel wil de klomp wel graag terug. Het is de planning om vanaf 5 oktober weer reizigerstreinen te laten rijden tussen Groningen en Leer. Dat melden de provincie Groningen, Arriva en de Wunderlijn vanmiddag. Arriva is gisteren gestart met opleidingsritten voor machinisten en als deze zijn afgerond, kan de spoorlijn naar verwachting begin oktober weer open voor reizigerstreinen. De dienstregeling voor het traject Groningen-Leer is vanaf vandaag zichtbaar op de site van Arriva. De Friesebrücke was sinds 2015 buiten gebruik. Het hervatten van de treinverbinding tussen Groningen en Leer vormt een belangrijke stap richting de Wunderlijn. Dit moet een snelle internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen worden. De snelheid op het traject tussen Bad Nieuweschans en Leer gaat omhoog, waardoor de reistijd nu al iets korter wordt. Noorderpoort stelt de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen naast het stadspark voorlopig uit. In plaats daarvan wordt het bestaande monumentale pand aan de Verzetstrijdenlaan vernieuwd tot een modern onderwijsgebouw. Dit is goedkoper dan nieuwbouw en renovatie tegelijk uitvoeren. Daarnaast werken Noorderpoort, DC Terra en Alphen College steeds meer samen. En daardoor wil Noorderpoort opnieuw kijken naar de manier waarop onderwijsgebouwen in de regio worden gebruikt. De plannen voor de nieuwbouw en het park eromheen worden voorlopig stilgelegd. Wel wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar wat er nog mogelijk is van deze plannen. Dan nog het weer. Het is zonnig en met 36 graden tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is zwak, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot rond de 17 graden. Morgen is er geregeld zon, maar is er ook kans op een bui. De wind komt uit het noorden en zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Elke vrijdagmiddag van 3 tot 4. De leukste muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de Middag.
7: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn en van 3 tot 4 ga ik veel muziek draaien, afgewisseld met de klaag van vandaag, de uitgaansagenda, Meester Merlijn en natuurlijk het nieuws om 4:30. We trappen hem af met The Killers met Somebody Told Me.
2: Oog Radio.

0: met een klaag? En gaat hij Groningers vragen of zij het eens zijn met deze klaag? Het is hoog tijd voor de...
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
2: Stel je voor, je bent bijna op je werk of net op tijd voor dat ene veel te vroege college op maandagochtend. En dan, ding, ding, ding, ding, ding, de brug gaat open. Ja, daar word je natuurlijk niet blij van. En dat worden Groningers ook niet. We gingen het ze vragen tijdens de klaag van vandaag. Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Nou, ja, tuurlijk. Ja.
2: Stelt u voor, u bent druk onderweg ergens naartoe, u heeft haast en de brug gaat open. Hoe voelt u zich dan?
3: Meestal best kut. Afhankelijk van hoeveel boten er langskomen, daar kijk ik wel even naar. En hier heb je dan toevallig wel meerdere bruggen waar je dan nog even een omweg kan nemen. Maar goed, meestal is het wel even kloten. Ja, ik zwaai ook niet naar de mensen op de boot.
2: Stelt u voor, u heeft haast, u moet snel ergens heen en de brug gaat open. Wat gaat er dan door u heen?
4: Nou ja, dat zeg ik maar niet. Maar ja, we kunnen niks aan doen, toch?
2: Nee.
4: Het hoort erbij.
2: Ja.
5: Opgehouden.
2: Ja.
5: Opgehouden, maar niet geïrriteerd of zo.
6: Ik kan niet zwemmen, hè?
2: Nee.
6: Oh, wel.
7: Laatste keer dat ik hier stond, stond die halve straat uiteindelijk gewoon vol met mensen, omdat die zo lang open stond. Dat ik ook wel dacht, ja, moet dat nou echt voor dat mini-bootje wat net niet past?
8: Ja, balen. Ja, jammer is dat, maar ja, je moet wachten.
7: Ja, dat is wel een beetje jammer, tijdverspilling. En meestal staat hij dan ook een kwartier of zo open, dus beetje jammer wel.
2: En dan komt de grote chaos, de brug gaat weer dicht en dan wil iedereen tegelijkertijd over de brug heen. Gevaarlijk?
4: Ja, best wel, want de fietsers die willen zo wat over de mensen heen. Dus ja, het is best wel gevaarlijk inderdaad.
3: Ik sta meestal vooraan en ik zet er zeker de sprint in.
8: Ja, dat is drukte. Ja, heel druk, maar het is Groningen, hè? We kennen de drukte.
7: Ja, nou, dan stap ik die halve minuut nog wel even opzij om het weer een beetje rustig te laten worden.
9: Dat is best lastig, maar als je stadje bent, dan raak je daar wel aan gewend.
2: Nou, we staan inmiddels bij de A-brug en dat is normaal gezien een brug die heel vaak open is. Tenminste, zo voelt het voor mij. Maar ja, ik sta hier al een kwartier. Hij is nog steeds niet open geweest, dus nou ja, die valt weer mee. En wat ook opvalt, is dat de mensen hier eigenlijk helemaal niet zo negatief zijn.
8: Nou, meestal vind ik het niet heel erg, gewoon even wachten. Maar het liefst ga je in één keer door natuurlijk. Maar het ligt er maar net aan waar je heen moet.
9: Absoluut. Ik vind het geen probleem. Ik vind het ook bij Groningen horen.
10: Ja, nou ja, wat kan ik eraan doen dat dat niet kan?
9: Want ik bedoel, ook het bootverkeer moet gewoon zijn doorgang kunnen krijgen.
5: Ik heb er geen hinder van. En anders moet je niet in de stad gewoon wonen, toch? Als je in de stad woont, heb je omgevingsgeluiden en omgevingszaken. Dus, ja.
2: Woont u in de stad?
5: Nee.
2: En is dat is dus niet vanwege de bruggen?
5: Nee hoor, nee. Ik zou hier graag willen wonen. Ja.
2: Ja, zo kan je het natuurlijk ook oplossen. Hij woont niet in Groningen. Nou ja, conclusie Merlijn is eigenlijk heel simpel. De meeste mensen in Groningen vinden dat bruggen en boten gewoon bij stad horen. En vinden het allemaal niet zo'n enorme ramp. Terug naar jou.
0: Ja, ik vind het dus wel heel irritant. Er wordt altijd een soort Mario Kart race wanneer die brug dan beneden is. Die slagboom gaat weer omhoog en dan is het echt overleven. Maar Hans wordt vriendelijk bedankt. En ja, blijkbaar zijn dus weinig mensen met me eens. Jammer, maar misschien moet ik ook niet zo zeiken op de bruggen. Volgende week is Hans er weer met een nieuwe klaag van vandaag. Maar nu eerst Jamiroquai met Virtual Insanity.

En dat was Yego van Empire of the Sun met Danny Oceans. En daarvoor hoorde je Jamiroquai met Virtual Insanity. En deze week is natuurlijk de welbekende Keiweek. De Keiweek is ontstaan in 1969 als de introductieweek van Groningse studenten. Maar waarom heet de Keiweek eigenlijk de Keiweek? Nou, 3 jaar later, in 1972, is de officiële oprichting van de Stichting Commissie Eerstejaars Informatie ontstaan. En als je het woord stichting weghaalt en dan naar de eerste 3 letters van de 3 woorden kijkt, dan zie je het al snel, daar staat kei. En in 1993 is de naam veranderd in Commissie Eerstejaars Introductie. En dat is de kei die we tegenwoordig kennen. En dit jaar was de, of is nog steeds, de 57e editie van de Keiweek. En ik vind het altijd een erg gezellige sfeer. Dat, ja, het brengt een erg gezellige sfeer naar de stad. En ik heb zelf veel mensen geïnterviewd deze week voor onze kei-uitzendingen. En ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen op de Keiweek zelf. En studenten die plannen ook dan natuurlijk hun hele vakantie om de Keiweek heen. En is het mooi om te zien dat na de zomervakantie de stad weer helemaal bruist met de studenten. Maar ik vrees dat ik weer genoeg heb gepraat. Dit was Meester Merlijn en wij gaan nu luisteren naar The Black Eyed Peas met I Got A Feeling.

teacher. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

0: Mac Miller en Empire of the Sun met The Spins.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Riel Njobing met het nieuws uit Groningen. De supermarkt van Albert Heijn aan de Van Lenneplaan in de Weijert sluit volgende week zondagmiddag om 5 uur voor een grote verbouwing die 4 weken duurt. De supermarkt wordt zowel voor als achter de schermen verbouwd. De winkel krijgt een nieuwe indeling met een versplein en een nieuwe serviceplein met 11 zelfscankassa's. Ook krijgt de vernieuwde slijterij een andere plek. Volgens Albert Heijn blijft de winkel aan de Van Lenneplaan tot de sluiting op 23 augustus normaal bevoorraad. Vers- en diepvriesproducten die daarna overblijven schenkt de supermarkt aan de voedselbank. Op dinsdagochtend 22 september om 11 uur gaat de winkel weer open. Op de Verlengde Herenweg gebeurde vanochtend een ernstig ongeval waarbij een voetgangster werd aangereden door een vuilniswagen. Hulpverlening voor het slachtoffer, een 81-jarige vrouw uit Groningen, mocht niet meer baten. De vrouw is ter plekke overleden. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats. Er werd geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Vanwege het ongeval werd de Verlengde Herenweg afgesloten voor al het verkeer rond de plaats van het ongeluk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Het is de planning om vanaf 5 oktober weer reizigerstreinen te laten rijden tussen Groningen en Leer. Dat melden de provincie Groningen, Arriva en de Wunderline. Vanmiddag. Arriva is gisteren gestart met opleidingsritten voor machinisten. Als deze zijn afgerond, kan de spoorlijn naar verwachting begin oktober weer openen voor reizigers.

0: treinen. Ter vatten van de treinverbinding tussen Groningen en Leer vormt een belangrijke stap richting de Wunderlijn. Dit moet een snelle internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen worden. De snelheid op het traject tussen Bad Nieuweschans en Leer gaat omhoog, waardoor de reistijd nu al iets korter wordt. Noorderpoort stelt de bouw van 2 nieuwe schoolgebouwen naast het stadspark voorlopig uit. In plaats daarvan wordt het bestaande monumentale pand aan de Verzetstrijderslaan vernieuwd tot een modern onderwijsgebouw. Dit is goedkoper dan nieuwbouw en renovatie tegelijk uitvoeren. Daarnaast werken Noorderpoort, DC Terra en Alpha College steeds meer samen. En daardoor wil Noorderpoort opnieuw kijken naar de manier waarop onderwijsgebouwen in de regio worden gebruikt. De plannen voor de nieuwbouw en het park eromheen worden voorlopig stilgelegd. Wel wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar wat er nog mogelijk is van deze plannen. Dan nog het weer. Het is zonnig en met 36 graden tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is zwak, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot rond de 17 graden. Morgen is er geregeld zon, maar is er ook kans op een bui. De wind komt uit het noorden en zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Rian, jij wordt vriendelijk bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En dan ga ik ga weer lekker verder met mijn show. We gaan eerst door naar de muziek met Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World.
2: Het geluid van Groningen.

0: hoorde eerst Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. En dat was Jungle met Busy Earning. En wie echt busy earning zijn, dat zijn de kroegen en de feestcafés natuurlijk. Het is namelijk de Keiweek. En daarom ben ik gisteren even op pad geweest naar feestcafé Shooters. De Shooters is natuurlijk een druk bezocht feestcafé. En ik ben erg benieuwd of de mannen van Shooters het een beetje overleven deze week. Helaas heb ik ze niet live in de studio kunnen krijgen door de drukke agenda. Maar ik heb ze gisteren wel even kort kunnen spreken. We gaan er naar luisteren. Ja, het is de Keiweek en dan willen we natuurlijk uitgaan. En waar beter uitgaan dan bij een feestcafé? Ik heb hier de mannen van Shooters voor me staan, Elton en Jeroen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Marlijn. Ja,
2: goedemorgen eigenlijk nog, hè?
0: Ja, een beetje schor hoor ik al, Jeroen.
1: Ja, er is hard meegezongen, hè. Dan is logisch gevolg. Maar ja, een beetje strepsel erin en we gaan weer.
0: En tot hoe laat hebben jullie gezongen?
2: Wij zijn tot 6 uur 's ochtends doorgegaan, ja. Volle bak. Energie erin en we zijn meestal de laatste van de stad, dus die naam moet wel een beetje hoog houden. Hè?
0: En merken jullie ook dat op den duur dan de rest van de feestcafés dichtgaan, dat jullie dan die drukte ontvangen?
1: Ja, je merkt de ophoping door de hele avond wel een beetje, zeker met kroegentocht op woensdag natuurlijk. Meerdere routes, dus veel groepen Keiweek studenten die allemaal even willen kijken, maar op het einde ook toch wel iedereen wil nog even spieken. Wat is er nou nog in de shoots aan de hand om 5:45, 6 uur...
0: En welk shirtje wordt dan het meest verkocht bij jullie?
2: Ja, dat verschilt per persoon. Maar denk ik, de tequila, dat is een boekje in de fireman, toch hoog in de rang.
0: Vliegen over de toonbank?
2: Altijd. Ja, zeker.
0: En merken jullie dan ook dat het later drukker is ten opzichte van een normale week?
1: Ja, eigenlijk niet. We zijn 7 dagen per week geopend. Eigenlijk altijd tot 5 door de week. En in het weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag, tot 6. Dus je merkt, ja, de doordeweekse dagen zijn nu wel gewoon 9 tot 6. Maar ja, het valt mee. Ten opzichte van normaal, gisteren een uurtje langer. Dus kroegentocht gaan we een uurtje eerder open. Maar niet echt.
0: En houden jullie het deze week een beetje vol?
2: Ja, zeker. We zijn wel wat gewend. Wij gaan gewoon door. Nee, we hebben een topteam staan, leuke mensen. Iedereen pakt de dag extra. Maar er zit heel veel energie in de mensen. Er zit heel veel energie in de zaak. Dus ja, dat ga je automatisch een stukje harder en dan ga je het ook lekker volhouden.
0: Heren, jullie worden vriendelijk bedankt.
1: Dankjewel, Marlijn. Tot snel.
0: Ja, en al met al valt het de mannen dus eigenlijk best wel mee. Had ik persoonlijk niet verwacht, want ja, je gaat er toch vanuit meer studenten, dus meer drukte. Maar ze waren er goed op voorbereid. Moet je dit weekend nog wel werken in de kroeg of in het feestcafé of werken in het algemeen? Dan wens ik je heel veel succes. Pak ze. En wij gaan luisteren naar I Wish van Stevie Wonder.

0: Gert Merlijn dit weekend. Happen en stappen.
1: Ja, dit weekend is er weer een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Wil je de Keiweek nou knallend afsluiten? Dat kan op het Keifestival bij het Suikerterrein. Het is net om 3 uur begonnen en het eindigt om 12 uur 's nachts. Verwacht veel studentico's nummers op meerdere stages, onder het genot van ontelbaar veel biertjes. En voor de echte diehards is er van 12 tot 6 uur 's nachts nog een afterparty in de Palace. En morgenavond kan je naar Vera, daar speelt Wednesday van 8 tot 10 uur 's avonds. Deze band komt uit Asheville, North Carolina en maakt een mix van country, shoegaze en indie rock. Op het album Bleeds uit 2025 klinkt de band rauw, donker en persoonlijk. Zangeres Carly Hartsman vertelt met haar scherpe teksten kleine, soms bizarre verhalen. En het dak van het Forum is dit jaar ook weer het toneel van het leukste rooftopfeest van stad en ommeland. Van de vooravond tot aan de zwoele nacht presenteren we geweldige en foute DJ-line-ups en het mooiste uitzicht van Groningen. Onder de Groningenhemel met de stad aan je voeten zijn dit de feesten die je niet wilt missen. Het is van 8 tot 12 uur morgenavond. Dus kies één uit zou ik zeggen, want je kan niet naar alles toe. Dat is gewoon fysiek onmogelijk, want sommige zijn tegelijkertijd. Dus ja, dat red je simpelweg gewoon niet. Wij gaan luisteren naar Passenger van Alex Warren.

0: Alex Warren met Passenger.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Het voorwoord bestaande uit Marlix, Tjerne, Sterre en Sophie is een project gevormd in Groningen. Vanuit vriendschap en een gedeelde passie. Begonnen bij een brainstorm-sessie in een Ierse pub en jam-sessie in de woonkamer, is de muziek inmiddels uit een uit de hand gelopen beweging tussen indie, rock, punk en alles wat daardoor binnenglipt. Gisteren tijdens de Keiweek-uitzending zijn ze live geweest te spelen bij ons in de uitzending. Ik heb ze even gesproken en het is echt een hartstikke leuke groep. Hopelijk ga je genieten van het volgende nummer van hun, Buitenspelen, wat vannacht om 12 uur 's nachts is uitgekomen. We gaan er naar luisteren.

En dat was het voorwoord met Buitenspelen. Ja, en dat was hem alweer. Echt, de tijd vliegt voorbij. Ik heb een hoop besproken, waaronder het volgende. Hoe vervelend is het als de brug openstaat? Nou, blijkbaar vinden Groningers het minder vervelend dan ik. Want ik vind dat echt stront, maar ook stront vervelend. En als de brug dan open gaat door de Mario Kart race... Oké, ik heb er al genoeg over geklaagd. En waarom heet de Keiweek eigenlijk de Keiweek? Nou, Kei is de afkorting van Commissie Eerstejaars Introductie. Dus dat mysterie hebben we ook opgelost. En hoe ging het met de drukte bij de feestcafés? Ik heb de mannen van Shooters gevraagd. En zij hadden een beetje een schorre stem. Maar de Keiweek, die overleven ze wel. En ja, leuk dat je hebt geluisterd naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn. En straks gaan we door naar Oog op het Weekend... Maar eerst Madonna met A Ray of Light.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilsrijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het weekend van Oog Radio.
6: Welkom bij het eerste deel van Oog op het Weekend. Zometeen hoor je Nothing But Thieves. Maar eerst Nena en Kim Wild.

0: Patrick de Vries. Baby Cool, oftewel Evelyn, maar daar gaat het over. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 14 augustus.
1: Wat een weertje in januari.
0: Geen sprake van ijzel.
2: Nee.
0: Dus dat is in ieder geval een voordeel.
1: Het is helemaal opgedroogd.
0: Ja, absoluut. Goed, welkom 14 augustus 2026. Nou zeg ik het goed. Wij zijn net terug van een aantal dagen keiweek.
2: Ja.
0: Maar hoe was het?
2: Leuk, wel eigenlijk.
0: Ja, ja, en toch wel. Ik voelde me zo jong weer.
2: Nou, dat gevoel had ik minder. Want ik zag wel dingen en ik dacht, oké. Ja. Ik weet niet zo goed. Maar ik vond het wel, wel leuk om dit eens mee te maken. Ja.
0: Ja. Ja, voor de luisteraars die het gemist hebben. We hebben met een aantal mensen, een aantal radiomakers, hebben we 3 dagen lang live radio gemaakt vanaf de Keiweek. We zaten echt midden in het centrum. De hoek van de Grote Markt en de Poelstraat. Daar hadden we een hartstikke leuke locatie. We hebben heel veel gasten gehad. We hebben heel veel live bands gehad.
2: Ja.
0: Gisteravond sloten we af met Lisa van Darling.
2: Ja.
0: En sindsdien heb jij dat nummer in je hoofd, hè?
2: Ja, dat is heel vervelend. Dat heb ik nu.
1: Ben je favoriete scene?
2: Ja, inderdaad, ja.
3: Oh, dat nummer weer.
2: Zij deed het live.
1: We hebben hem 2,5 keer gehoord. Ja.
0: Ja, en ze wouden nog een derde keer, maar dat is toen afgekapt.
2: Ja.
0: Zo van, nou is al klaar.
2: Ja.
0: Maar een superleuke act, ook alles wat ze eromheen heeft gebouwd. Ga haar maar eens checken op een van de socials. Goed, welkom. Wat gaan we doen vandaag? We hebben natuurlijk zometeen Harro Meijer. Die komt vertellen wat je kan verwachten bij Oogtelevisie vanaf 5:30. Hij heeft een top 3 meegenomen van gebeurtenissen van de afgelopen week. En dat zijn er nogal wat, maar dat horen we zometeen. En we hebben een boekentip, we hebben een uitgaansagenda. We hebben nog een krantenkop. We hebben het nieuws van Rian. Dag Rian.
4: Hi.
0: Hou je het een beetje vol?
4: Ja.
0: Bedoel,
2: ik zit dus hier warmer dan daar, volgens mij.
4: Nee, dat niet.
0: Als het plus 12 is, dan begin je al te puffen.
4: Ja.
2: Maar ik vind het hier ook niet koud, trouwens.
4: Nee, klopt. Maar als je dan toch weer daar stil gaat staan, is het daar wel echt... Daar bedoel ik in het hokje waar nu Alexander zit, waar ik normaal zit.
2: Alexander is nu echt al geen lucht meer.
0: Blijven hydrateren, jongen. Blijven hydrateren.
2: En doe de deur open.
4: Maar jullie hebben ook verbazend nog een... Jullie stemmen zijn nog goed.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat, ja.
0: Ja. Ja, ik ga op zich wel goed. Oké, het is warm, maar...
2: Nee,
0: ik ga,
2: vanwege de keiweek, niet vanwege de warmte.
0: Dankjewel. Oh, dat bedoel je.
2: Ja, waarom zouden we vanwege de warmte opeens een stem...
0: Nou ja, dat heb je ook wel eens.
4: Ja, zeker.
0: Wat beginnen te ademen.
2: Ik heb dat dan meer als je in een hele enorme airco-ruimte komt te staan. Ja. Dan verdwijnt mijn stem, ja.
0: Maar goed.
2: Maar van de keiweek, nee.
0: Nee, dat gaat nog best wel goed.
2: Ja.
0: Goed, wij hebben natuurlijk ook weer nieuwe muziek. En wat schetst mijn verbazing vanmorgen? Ik check de nieuwe muziek die altijd op vrijdag uitkomt.
2: Ja.
0: En de band van Dikhout, die heeft gewoon weer een nieuw nummer gemaakt.
2: Nou, hoe kan dat?
0: Ja, hoe kan dat? Ja. Ze hebben gewoon in de studio gezeten en toen hebben ze het opgenomen. Zal ik het laten horen?
2: Graag, ik ben wel benieuwd.
4: Hoe heet ze eigenlijk?
1: Planken.
0: Veel is niet genoeg. Wat? Te veel is niet genoeg.
2: Ah,
0: van Dikhout.
2: Wat wijs.
0: Single.

0: Bridgers en I Can't Wait. Hier bij Hoog Radio, je luistert naar Hoog op het Weekend. Het is 23 minuten over 4 en dat betekent dat wij eens even gaan kijken wat je vanaf 6:30 kan verwachten bij Oog Televisie. En daarvoor is aangeschoven Harro Meijer.
1: Goedemiddag.
0: Dag Harro. Hey, wij vertelden net, een groot deel van het team heeft de Keiweek meegemaakt. We hebben daar 3 dagen lang live radio gemaakt. Ja. Heb jij de Kei gelopen?
1: Of ik ooit de Kei heb gelopen?
0: Ja.
1: Nee, ik ben wel los bij activiteiten geweest. Maar ik heb zelf nooit keiloper geweest.
0: Oké,
1: weet
0: je niet? Ja, waarom niet?
1: Ik was zelf al vrij bekend in de stad dat ik wist wat er allemaal was. Ik heb wel gewoon met mijn studievereniging meegedaan. Wat heel veel mensen natuurlijk gewoon doen.
0: Welke vereniging?
1: Dat zijn er 2 geweest. Want ik ben gewoon nog geswitcht van studie. Dus ik mocht gewoon 2 keer een introductieweek doen. Dat is eerst bij hier om de hoek bij scheikunde.
0: Ja.
1: Heb ik 1 jaar gedaan en daarna bij de VIP. Dat is de Vereniging Introductie Psychologie. Ik neem aan dat die nog steeds zo heet.
0: Oké. En dat waren ook tevens de verenigingen waar dat allerlei activiteiten mee waren en dergelijke.
1: Ja.
0: En,
1: wat leuk. Voor mij zat eraan vast dat je een van beide bent naar een kampeerboerderij geweest. Zoals veel.
0: Maar niet een vereniging zoals Albertus?
1: Nee, dat zijn de studievereniging. Ik was zelf toen al 10 jaar lang vrijwillig geweest bij Vera.
0: Oh ja.
1: En op die manier heb ik daar ook allerlei leuke dingen gedaan.
0: Ja. Vera, dat zit. Dat moet je trouwens even weten. Femke die heeft officieel de Oosterstraat omgetoverd tot de Verastraat.
1: Oh, dat heb ik even gemist.
2: Ja, maar iedereen snapt het dan wel, hè?
1: Ja,
2: daarom.
0: Maar dan weet je tenminste, als je naar een concert gaat, moet je dus in de Verastraat zijn.
1: Ja.
0: Goed, laten we even kijken wat er deze week is gebeurd qua nieuws. Maar laten we eerst even kijken wat er vanavond in de uitzending zit. En daarvoor, zoals gezegd, Harro Meijer.
1: Chronische politiek prijst Mentor Wallagen. Burgemeester sluit woning na explosie in de Multatulistraat. De brakke keilopers aan de pizza op de vismarkt. En dan gaan we nog verder. De FC speelt tegen ADO uit. En we zijn ook nog bij de Thesinger aan de Summer spelen.
0: Ik heb een beetje het vermoeden dat de rustige periode wat voorbij is.
1: Ja, we lopen op het einde met de schoolvakantie.
2: Ja, maandag beginnen ze weer.
0: Ja, en er gebeuren natuurlijk onverwachte dingen. Hè? Het overlijden van Jacques Wallagen.
1: Absoluut.
0: Ja, droevig nieuws. 79 geworden. Op zich een mooie leeftijd. Maar de pizza's op de vismarkt.
2: Ja, wij waren gisteren bij... we aten niet mee, maar we waren bij de opbouw.
0: Ja, we waren bij de opbouw.
2: Ja.
0: Ja.
2: En pizza's.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, en ik zit na te denken, hoe heette die film nou?
2: Social media? Media? Iets
0: meer? Nee. Ik weet het niet meer. Hij heeft het wel gezegd, niet in het interview.
2: Nee, want dat mocht niet.
0: Dat mocht niet, maar hij heeft het buiten de microfoon om, heeft hij het genoemd.
2: En hadden ze nou ook genoeg parasols?
1: Dat weet ik niet, want we hebben gehoopt voor de mensen die er niet bij waren, die hebben het over de film. We waren bij het keidiner en daarna, dat was voor de film. Maar ik heb niks gehoord over parasols, want wat wij hebben gedaan is voornamelijk teruggeblikt met ze. Van, ja, hoe ben je er nou eigenlijk aan toe na 4 dagen keiweek? Hoe staat het ervoor?
2: Ja, maar jullie waren wel, terwijl ze pizza aan het eten waren daar. Oké, want ze zouden parasols neerzetten omdat het... Nou ja, warm was op de vismarkt.
0: Het was
1: daar hebben de interviews hebben dat weinig aandacht aan besteed.
0: Hey, ik begrijp dat in de top 3 die we zo meteen gaan behandelen, daar zit dus niet de bomaanslag die er is geweest, want die zit vandaag in de uitzending.
1: Ja. Dat geeft aan hoe druk het is, want daar zitten ook weer 3 grote onderwerpen in.
0: Ja, nou zeker. Maar ik was dus aan het wandelen die ochtend in het Noorderplantsoen.
2: En jij hoorde iets?
0: Nee, ik heb hem dus gehoord.
2: Heb je toen 112 gebeld?
0: Nee, want ik had niet door dat het was, want ik dacht dat er iets omflikkerde bij Noorderzon, want het was echt een behoorlijke knal.
2: Als mijn collega's nu luisteren, er is er nog één die belt. Geen 112 als de bom aanslag.
0: Er waren meerdere mensen rond 8 uur dus ook aan het wandelen.
2: Ja.
0: Weliswaar of met een hond of zonder hond. Maar die keken allemaal wel een beetje verschrikt op. Van, hé, wat is dit? Maar dat was dus die knal.
2: Ja maar ik
1: mensen eraf. Die niet bij waren. Het was dus de Weijert. Dus dat is echt een behoorlijk eind van...
0: Ja, dat is echt een behoorlijk eind vandaan. Ja. Maar dat moet het zijn geweest. Absoluut, 100%.
3: Ja, ik heb hem ook zelfs in de Oosterparkwijk gehoord. Gewoon.
0: Ja.
2: En heb jij wel 112 gebeld?
3: Nee, ook niet.
2: Oh, nou.
3: Je hoort zo vaak knallen.
0: Nee, maar goed. Oké, die zit niet in de top 3, maar was wel zeer opmerkelijk en treurig nieuws eigenlijk.

0: Nee, maar het gebeurt trouwens wel, hè, in die fonteinen.
1: Oh, ongetwijfeld.
2: Ik ontken alles.
0: Ja, ja.
3: Nee, maar de Grote Markt die staat bekend. Die zit in de kiosk, daar zit een minder valide toilet. Maar die is al jaren bekend dat die in storing is. Dus daar kun je ook niet terecht.
1: Hey, ik vind als je naar beneden loopt, vind ik ook een beetje zo dat je denkt van, ik ga wel bij een restaurant als ik wat ga eten. Ja. Of zo.
3: En als je slechte been bent en een trap is moeilijk, dan is die ook
1: lastig. Die ook heel...
3: Voor veel mensen wordt natuurlijk wel een openbaar gebouw, want dat is natuurlijk niet een openbaar toilet, het Forum genoemd. Dus dat maakt het. Maar als stel je voor, je bent verder van het Forum verwijderd, dan is het best nog een stuk lopen om bij het Forum terecht te komen.
0: Ja, ja. Goed, we gaan verder met
4: nummer 2.
3: Slachtoffer aanrijding Bornholmstraat overleden.
0: Ja, wat een dramatisch verhaal.
3: Ja.
0: 60-jarige vrouw, dacht ik.
3: Werkzaam is...
0: bij Ieders.
3: Ja. En we zijn erin ook ingedoken. Er zijn best veel meldingen de afgelopen 1,5 jaar geweest. Je hebt natuurlijk al van die meldingen die altijd waar de ambulance op afkomt. Mm-hmm. Die krijgt natuurlijk vaak van de pers binnen. En we hebben in de afgelopen 1,5 jaar 18 meldingen bij de Bornholmstraat genoteerd. Dus het is ook een straat waar dit vaak gebeurt. Natuurlijk niet allemaal met dodelijke afloop. Mm-hmm. Maar het is een straat waar veel om te doen is qua het verkeer.
0: Ja, droevig. Heel veel sterkte voor alle nabestaanden. En hopelijk pakken ze dit eens een keertje.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk de vraag, dames en heren. Wat staat er op
4: nummer 1?
3: Ja, als je dit niet mee hebt gekregen. Groningen geniet van zeldzame zonsverduistering.
0: Hè?
3: Ja. Alle media, je kon er niet omheen. Het was
1: Ja, wij ook, hè?
0: Ja, wij stonden op het dak van Wijk.
1: We waren wel eens al bezig met de kei-uitzending, maar iedereen zei doei, doei, en we stonden allemaal op het dak.
0: Ja.
1: En het was best bijzonder.
0: Ja, het was bijzonder. En ik heb het gisteren ook tegen jou gezegd, het viel me ergens ook wel een beetje tegen, want het bleef toch nog best wel heel erg licht.
1: Ja.
0: Vond ik, persoonlijk.
3: Ja, het blijft heel erg licht, wat toen wel opviel. Het werd even donker en daarna weer licht en daarna weer echt donker. Dus dat viel
0: ja,
3: me.
0: Ja, dat noemen ze nacht.
3: Ja.
1: Maar ik vond het gewoon vooral heel bijzonder dat we met elkaar daar zo op het dak stonden.
0: Ja,
1: het
0: was een momentje. Het was zo'n momentje.
1: Ja.
0: Nou.
3: Ja, het was echt een verzameling. Ik fietste nog terug van Seneca naar huis toe. En je zag op verschillende plekken ook mensen samenkomen. De Welfriedensbrug was een bekende. Ik zag zelfs op Benoulieplein. Dus op verschillende plekken zag je mensen samenkomen om samen te kijken.
0: Ja, ja, heel mooi. Het duurt nu nog 54 jaar en dan is het weer zover.
4: Overal.

0: zijn niet klein te krijgen.
1: Ja, mag ik even een applaus? Want,
2: jij had het helemaal goed.
1: Ja, ik had het goed. Ja, 2-1 voor Groningen.
2: Ja.
1: Dus nou, de eerste is binnen voor mij. En voor Groningen. Ja, ga zo door, jongens. Ik zal even vertellen wat het komende zondag wordt.
2: Ja, dat is goed, want FC Groningen moet dan tegen ADO.
1: Ja, ze moeten tegen ADO uit in Den Haag. Ze beginnen om 12:15. En ik zeg dat ze gaan winnen in Den Haag.
2: Oh, in Den Haag zelf, oké.
1: Wat loop ik hier nou te verkondigen?
2: Ja, je
1: luistert niet.
2: Ja, ik moet dit opschrijven.
1: Ik zeg dat het gewoon hartstikke 0-1 wordt voor Groningen.
2: 0-1 voor Groningen. Oké.
3: Okay. Ik zeg 1-1.
2: Waar sta jij? 1-1?
1: 1-1.
2: Oh,
1: Alexander?
4: Ik wil ook, dat doe ik 1-2.
1: 1-2.
2: Wacht even, Alex. 1-2. Ja.
1: Harro.
5: Ja, ik sluit me gewoon weer aan bij vorige week. Kansloos was ik dat ik niet had goed had, maar 1-1 ook.
2: 1-1. Ja.
1: En nou, Femke?
2: Dan zeg ik 0-3.
1: Ja, zo,
2: voor FC Groningen dus. Ja,
1: te geloven. Nou, die is enthousiast.
2: Ja.
1: Mag ik even melden dat jullie zeg maar in de WK-pool op een gegeven moment met z'n tweeën bovenaan stonden, Harro en Femke?
2: Nog steeds.
1: En wie staat er nu bovenaan in deze pool?
2: Ja, jij. Maar
1: dankjewel,
2: dit is
1: dankjewel.
2: FC Groningen.
1: Ik wil gewoon even genieten van dit momentje.
2: Dat is heel mooi, maar het is FC Groningen en dit was wel wereldvoetbal, hè?
1: Ja.
4: Oeh, Scrooge of Shader.
1: Het is goed met je.
2: Ik bedoel, van FC Groningen heb ik geen verstand van wereld.
4: Ja, straks nog eens even kijken of je de straat op kunt.
1: Tjojojojo,
2: niet
1: geloven. Goed, Harro, ik wens jou een heel goed weekend. En wij zien elkaar volgende week weer, denk ik.
5: Ja.
1: Ja, toch?
5: Ja, nee, ik ben er wel.
2: Is Andor...

0: Dan nog steeds op vakantie.
1: Ander is nog steeds op vakantie.
0: Ach nee. Ja.
2: Okay. Ik kijk even naar Rian. Rian, ga jij nieuws daar nu doen? Of?
3: Ja, deze keer doe ik het even.
2: Oh, je hebt hem daar al klaar staan.
3: Alexander was zo lief om hem open te zetten.
2: Hallo, goed weekend.
4: Goed weekend.
2: Dan gaan we nu. Ja, het is al 4 minuten over half, zeg. We lopen gewoon vreselijk uit. Maar mij niet uit, als het maar gezellig is. Dit is het nieuws van Oog Radio met Rian.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De Hortus Botanicus in Haren viert eind september het 400-jarig bestaan met een festivalweekend. Het festival begint vrijdag 25 september met een wandeling van de historische locatie aan de Rozenstraat in Groningen naar de huidige Hortus in Haren. Onderweg komen plekken aan bod die een rol speelden in de geschiedenis van de Hortus. Op zaterdag 26 en zondag 27 september vindt onder meer de Smaak naar Meer markt plaats. Lokale producenten, kwekers, natuurorganisaties, ambachtsmakers en vernieuwers delen daar producten, kennis en ideeën. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud rond natuur en de toekomst van de Hortus. Het volledige programma wordt later bekendgemaakt op de website van de Hortus. Gisteravond konden keilopers op de vismarkt voor 2 euro een pizza afhalen en daarna op grootscherm een film kijken. Vanavond is de laatste avond van de keiweek. Voor sommige deelnemers was een rustig begin van de avond wel even prettig. Toch leek de vermoeidheid geen reden het rustig aan te doen. Vanavond wordt de keiweek dus afgesloten met het keifestival. De supermarkt van Albert Heijn aan de Van Lenneplaan in de Weijert sluit volgende week zondagmiddag om 5 uur voor een grote verbouwing die 4 weken duurt. De supermarkt wordt zowel voor als achter de schermen verbouwd. De winkel krijgt een nieuwe indeling met een versplein en een nieuwe serviceplein met 11 zelfscankassa's. Ook krijgt de vernieuwde slijterij een andere plek. En volgens Albert Heijn blijft de winkel aan de Van Lenneplaan tot de sluiting op 23 augustus normaal bevoorraad. Vers- en diepvriesproducten die daarna overblijven schenkt de supermarkt aan de voedselbank. Dinsdagochtend 22 september om 11 uur gaat de winkel weer open. Op de Verlengde Herenweg gebeurde vanochtend een ernstig ongeval waarbij een voetganger werd aangereden door een vuilniswagen. Hulpverlening voor het slachtoffer, een 81-jarige vrouw uit Groningen, mocht niet meer baten. De vrouw is ter plekke overleden. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats en er werd geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Vanwege het ongeval werd de Verlengde Herenweg afgesloten voor al het verkeer rond de plaats van het ongeluk. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Het is zonnig en met 36 graden tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is zwak, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot rond de 17 graden. Morgen is er geregeld zon, maar is er ook kans op een bui. De wind komt uit het noorden en zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Over een uur weer een update van het Oog Radio Nieuws. Zo meteen heeft Femke voor jou een boekentip.
0: Ja.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja.
2: Is het een hij, zij, het?
0: Een hij.
2: Een hij.
0: Ja.
2: Oké, nou, een Nederlandse hij?
0: Nee.
2: Een buitenlandse hij?
0: Ja.
6: Is het Theo of Ellen?
0: Nee, Ellen.
6: Oké.
2: Okay. Woody. Woody Ellen?
6: Dat moet je aan vragen.
0: Ja, je kunt het twee kanten inderdaad oplezen, ja.
2: Nou ja, goed. Blijf lekker luisteren. Zo meteen dus een boekentip. En nog veel meer hier bij Oog op het Weekend.
5: Het weekend van Oog Radio.

0: Mr. Charm van de Rolling Stones, van hun nieuwe album Foreign Tongues. Het is alweer heel wat jaren geleden, 27 jaar geleden, dat zij hier optraden in het Stadspark op de drafbaan. Nou ja, dat is toch wel een momentje geweest.
1: Vast.
2: Ik kon dat, het zelfs een beetje in Haren vanuit mijn achtertuin horen. Toen de wind goed stond.
0: Yes, ja, zie je ook. Herinner jij
2: echt
0: dat
2: heel
0: nog?
2: Hard.
0: Want was jij een jaar of 4, 5, denk ik?
2: Welk jaar was het?
0: 99.
2: 99, ja, was ik 5.
0: Ja.
2: Ja, dat weet ik. Dat was een ding. Dat vond mijn moeder ook wel.
1: Oh,
2: ja,
1: nou, ik kan me dit totaal niet. Ik was 10, maar ik heb geen idee.
0: Oh, nee, maar dat het een ding was, dat was echt... de Stones in Groningen. Nou.
1: Ik denk dat wij gewoon zonsverduisteringen in Frankrijk aan het kijken waren. Dat was net iets interessants.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Ja.
3: De leestip voor dit weekend.
1: Ja, dat is van Ellen Levy. En het heet...
0: Levy?
1: Theo in Golden, zo heet het boek. Op een lenteochtend arriveert een vreemdeling in het kleine zuidelijke stadje Golden.
2: Geo.
1: Ja. Niemand. Wat?
0: Golden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Niemand weet waar hij vandaan komt of waarom hij in Golden is. Als Theo in het stadje Golden arriveert, wordt hij al snel een vaste bezoeker van het lokale koffietentje.
0: Aha.
1: Daar raakt hij in de ban van de portretten die er aan de muur hangen. Hij ontdekt dat ze zijn geïnspireerd op de bezoekers van het café en besluit de portretten één voor één te kopen en te schenken aan de geportretteerde zelf. Theo laat een blijvende indruk achter op de mensen die hij ontmoet. Hij luistert naar hun verhalen, sluit vriendschappen en verandert hun levens voor altijd.
2: Wauw.
1: Ja, of dat nou in positieve zin is of negatieve zin, dat weet ik niet. Dat moet je gaan lezen.
2: Dat is dan de vraag.
1: Ja.
2: Leuk.
0: Ellen Levy.
1: Ja.
0: Met het boek...
1: Theo in Golden.
0: Theo in Golden.
1: Ja.
2: Weet je hoe het grootste taxibedrijf in Golden heet?
1: Silver.
2: Golden Retriever.
1: Oh.
0: Oh, jongens. We hadden het net over die urinoirs.
2: Wat een gezeik.
0: Nou, nee, maar dan heb je een cold shower.
2: Ja, my god.
1: Ik dacht dat je wilde zeggen, ik moet plassen, maar ja.
0: Nee.
2: Ik heb geen zin.
1: Ja.
0: Nee. Goed, nou, leuke tip.
1: Ja.
0: Je hebt hem zelf nog niet gelezen, denk ik.
1: Nee.
0: Ga je hem lezen?
1: Weet ik niet. Dan moet hij eerst in huis komen.
0: Maar je hebt ook nogal een stapeltje liggen volgens mij.
1: Ja, en ik heb
0: je
1: nog steeds...
0: Je loopt een beetje achter.
1: Nou... Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik ben nog steeds in de biografie van Dave Grohl bezig. Want ik heb afgelopen weken eigenlijk weinig tijd. Was bijna klaar. En afgelopen week was ik amper thuis, dus ja.
0: Ja, nee, dat is waar, vanwege de kei.
1: En dan was ik eindelijk thuis en dan wilde ik eigenlijk slapen.
0: Ja, groot gelijk.
1: Ja.
0: Goed, tot zover de boekentip voor deze week. We gaan verder met de live plaat van deze week. En dat is er eentje van twee artiesten.
1: Oh.
0: Taylor Swift.
1: Mm. Ja.
0: En Robbie Williams.
1: Oh.
0: Het prachtige Angels.

places where we go when we're great and old.

0: Robbie Williams en Taylor Swift en Angels. Wat is dat toch een heerlijke plaat.
1: Ja, dit is echt zo'n karaokeplaat.
2: Ja, daar werd ook luidkeels hier meegezongen.
0: Ja. Ja. Dus, hoe is het nu met de stemmen?
1: Volgens mij nog steeds wel goed, toch?
0: Ja, nog steeds goed, hè? Ja, de volgende keer moet de microfoon er gewoon bij.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, laten we een soort. Misschien is het wel leuk om dat gewoon wekelijks te doen. Een soort van karaoke-nummer.
2: Ja, en dan daar ook weer een winnaar uitzoeken.
0: Ja.
1: Dat is
0: misschien wel een leuk idee. Voor de toekomst, dat gaan we eens even verder uitwerken.
1: Dat is makkelijk gezegd. Een winnaar, maar jij wint.
2: Jawel, want jij
1: zingt beter dan de rest.
0: Ja, maar dat weet je niet. Het gaat ook om het hele plaatje.
1: Dus de performance. Ja, maar daar heeft de luisteraar niks aan.
0: Kan ook per nummer verschillen, hè? Ik bedoel, de ene die heeft met dit nummer wat en de andere.
2: Ik wil het zeggen, precies. Je kan bij de ene toch wel meer dat voelen van, deze
0: nu. Ja, net zoals we net hadden bij Angels. Ja.
1: Dat hoort de luisteraar natuurlijk. Ja,
2: tuurlijk, dat hoor je.
0: Ja.
1: Nee, oké.
0: Goed. Nou, tot zover. We gaan dus binnenkort starten met een soort van karaoke contest.
1: Enig.
0: Normaal gesproken hebben wij Johan Kamphuis rond deze tijd, die ons komt vertellen hoe het weer eruit gaat zien voor het weekend en voor de komende week.
1: Maar die is op vakantie.
0: En toch hebben we er een oplossing voor gevonden. Ja, de nacht vannacht.
1: Weerman de Vries.
0: Ja, de Vries. Ik heb even alle weermodellen erbij gehad. Dit is gebaseerd op een Amerikaans model. Ze heet Jennifer Lopez. Nee, de dag naar zaterdag die verloopt droog. Wel komt er later wat meer bewolking. Het koelt landinwaarts af. Het koelt af tot een graad of 16. Tijdens het weekend koelt het af. Voor zaterdag is de temperatuur naar verwachting nog wat onzeker. Maar waarschijnlijk wordt het landinwaarts, en dat bedoelen ze gewoon hier in de provincie, nog wel zomers warm met maxima van 26 tot 27 graden. Zondag wordt het gemiddeld zo 23 graden. Het blijft droog met zonnige perioden. En dan volgende week, maandag en dinsdag wordt het nog ietsje frisser. Dus dan gaan we richting die 20 graden. En het goede nieuws is, de regenkans neemt toe.
1: Ja, dat is goed nieuws inderdaad voor de aarde, ja.
0: Ja, nee, maar dat is goed nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Dat is gewoon goed nieuws. Ik bedoel, dat is vervelend als je erin zit op de fiets, onderweg naar je werk, dat je klets aan de aankomt. Maar voor de rest is het gewoon goed nieuws. Dus, tot zover.
1: Is de zomer nu weg?
0: Nee, de zomer is nog niet weg. Kijk maar naar buiten.
1: Ja, nee, maar ik bedoel na volgende week.
0: Geen idee. Ik heb alleen maar naar het weermodel gekeken. Tot en met dinsdag.
1: Kun je me ook vertellen of we een witte kerst krijgen?
0: We krijgen een witte kerst. En ik durf alleen niet te zeggen of het hier ook is.
1: Oké. Duidelijk.
0: Maar er zijn plaatsen op de wereld, daar zal het zeker wit zijn met de kerst.
2: Ja, geruststelling.
0: Ik heb nog wel een belangrijke mededeling. Het RIVM verwacht vrijdagmiddag, dus nu en vanavond, verslechterde luchtkwaliteit in Groningen en andere delen van het noorden. Vanwege de smog door ozon. Dat meldde het RIVM en het KNMI. Het RIVM adviseerde mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. En als je dat dan al doet, doe het dan gewoon binnen. Dit advies geldt vanaf het begin van de middag tot in de avond. Dan is de lucht naar verwachting het meest verontreinigd.
1: Ja.
0: Nou, keurig, hè?
2: Duidelijk het al.
0: Ja. Hartstikke mooi.
1: Dat die mensen hun houtkachels aanzetten midden in de wereld.
0: Nou, als er nu iemand een houtkachel aanzet, ben je toch ook helemaal van het lotje getikt. Wij gaan afsluiten met een nieuwe van The Script. Grow Old With Grace. En daarna gaan wij naar het journaal. Na 5 uur zijn we weer bij je terug met het vervolg van Oog op het Weekend.
1: Tot straks.
3: When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work. That she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Het weekend van Oogradio.

0: U2 en Street of Dreams. Welkom bij het tweede uur van Oog op het Weekend. En daarvoor hoorde je Jair Varia.
1: Ja, met weer een nieuwe.
0: Ja, die heeft weer een nieuwe. En het is wat rauwer, wat ruiger.
1: Ja, hij maakt wat meer pit, zeg maar.
0: Jij hebt hem 2 jaar geleden geïnterviewd op Your Sonic. En toen heb jij dat tegen hem. Ja, en toen heb jij dat tegen hem gezegd. Hè?
1: Ja, ik zei, het moet wat rauwer.
0: Nou, hij heeft geluisterd.
1: Ja. Eindelijk.
0: Eindelijk.
1: Ja,
0: eindelijk
1: dat even, maar ja.
0: Ja, maar eindelijk ook überhaupt iemand die gewoon naar je luistert.
1: Oh, zo. Ja, dat gebeurt ook niet vaak. Hoezo? Al die mensen die nu luisteren zijn ook weg?
0: Nee, die luisteren wel, maar
1: niet
0: die
1: als ik
0: luisteren
1: praat.
0: Op een andere manier. Goed. Ondanks het feit dat het sport... de sporten die zijn nu weer aan het opstarten, hè, maar nog lang niet alles. Maar ik heb begrepen dat er toch best wel wat georganiseerd wordt in de gemeente Groningen. En daarvoor zit Alexander Temeer klaar. Toch, Alexander?
2: Jazeker, Rijn.
0: Komt-ie, hoor.
2: Oog, sport. Dit weekend is er onder andere de sportrecreade in Ten Boer. Komende dagen verschillende activiteiten. En ik heb een klein overzichtje voor je. Je hebt de 13e Weidse Landwandeltocht zaterdagmorgen om 9 uur. En zaterdag... ook morgen een compleet verzorgde wandeltocht. Met fraaie routes door het Groninger land. Met verschillende verzorgingsposten onderweg. Ideaal als je voorbereiding op de tocht om de Noord. Wel moet wel om 5 uur in de middag binnen zijn. En iedere deelnemer ontvangt bij de finish een attentie. Deelname is niet gratis. Melden moet je doen bij de sportlaan in Ten Boer. Kijk eventjes online voor de kosten en het inschrijven. Voor de rest is er ook nog een parasportkliniek morgen. Om 2 uur, ook bij de sportrecreade. De uitdaging met een parasportkliniek kun je dan aangaan. Je kunt onder andere zittend volleyballen, tennissen in een rolstoel. Nou ja, goed, dat hoort er allemaal bij. Er zijn 2 tijdsvakken waar je voor in kunt schrijven. Voor meer informatie ga ook naar de website van sportrecreadetenboer.nl. Daar staat het allemaal netjes voor jou op een rij. En dan ook nog voor de basisschooljeugd is dit weekend, en een aantal weken zelfs... zijn er sportclinics. Sportrecreade Ten Boer organiseert sportclinics voor de basisschoolkinderen. Je moet je online inschrijven via een inschrijvingsformulier. Dat wordt ook uitgedeeld op scholen in de regio Ten Boer. Je kunt meerdere sporten kiezen. En voor kinderen is dat natuurlijk leuk, helemaal gratis. Een leuke manier om sporten te ontdekken. Nou, alles over deze sportrecreade die toch echt de komende weken wel de Groningse sport beheerst. Ga je naar de website sportrecreadetenboer.nl.
0: Dankjewel, Alexander. Zo, best wel weer wat te doen. Het begint allemaal weer wat te leven.
1: Het leven begint weer, hè?
0: Ja. Ja, ik zei deze week ook tijdens die kei-uitzendingen van... voor Groningen is het echt zo. Groningen leek, ondanks de hitte, in een winterslaap, maar ontwaakt weer. Het begint weer aan alle kanten te leven en te bewegen.
1: Ja, maandag moet iedereen gewoon weer in de school.
0: Ja, ook dat jaar. Ja, dat is ook zo.
1: De basisscholen beginnen weer.
0: Ja.
1: Middelbare scholen duurt dat even, maar de basisscholen, ja.
0: En dat betekent ook, want dat is ook meestal in deze periode...
3: Noorderzon
0: begint! Ja, gezelligheid en top. 10 dagen lang vanaf aanstaande donderdag in het Noorderplantsoen.
2: Ja, en door de hele stad, hè? Ook in de zalen sinds corona.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Natuurlijk, ja. Dat theater en weet ik veel wat allemaal.
2: Daar vinden mensen ook nog wel eens wat van.
0: Ja, wat dan?
2: Nou ja, goed. Het is niet meer een parkfeestje.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja.
4: Het is niet meer het oude door de zon.
1: Het is toch vooral gezien en gezien worden?
2: Ja, blijkbaar. Dat is mijn hele leven natuurlijk.
1: Ja. Dat is waar, ik zie jou.
0: Nou, misschien hebben we zo meteen in onze uitgaansagenda... nog eventjes aandacht voor het begin van Noorderzon. Keibeek, ene laatste dingetje wat we erover gaan zeggen, deze uitzending. Zo meteen dan gaan we de nieuwe single draaien van Het Voorwoord.
1: Ja, die waren gisteravond live.
0: Ja, die waren gisteravond live. En die hebben ook zeg maar onze live-uitzending afgesloten qua live acts. En vannacht om 12 uur is hun nieuwe single verschenen. Die gaan we straks draaien. Maar de Kei die had, zoals de laatste jaren wel vaker, gewoon een eigen nummer.
1: Ja, klopt.
0: En deze kei die stond in het kader van, vertel het woord, hè, zeg het woord, zeg het woord. En ze hebben een nummer laten opnemen door de Folding Bins. Nou kende ik de Folding Bins niet, maar dat is een Groningse band.
1: Oh, ja.
0: En die hebben toch al een repertoire.
1: Oh ja?
0: Die hebben een behoorlijke Spotify-lijst.
1: Ook van zichzelf?
0: Van zichzelf. Moet je maar eens opzoeken. Het nummer wat ze gemaakt hebben voor de Kei 2026 was De Nacht Schrijft Zichzelf. En die gaat als volgt. De Folding Bins. Hou ze in de gaten.

0: Je hoorde eerst Folding Bins met de nacht schrijft zichzelf. En dit was Taste Like Summer van James Blunt. Nieuwe single van hem. En,
1: nou, hij is erop vooruit gegaan.
2: Ja, hij klinkt niet echt per se als zichzelf.
1: Nee, dat scheelt.
0: Nee, het is op zich wel een lekker nummer. Hij is vandaag uitgekomen. Dus,
1: Als hij nou gewoon op deze route doorgaat, dan hoef ik ook niet meer van de brug te springen.
3: Ik was ook best wel onder de indruk van Folding Bins. Wat een lekkere plaat.
1: Ja.
0: Zo. Maar wat ik net al zei in de aankondiging, check absoluut even hun Spotify-lijst. Want ze hebben best wel wat leuke nummers. Ik heb er een aantal gehoord gisteren.
3: Ja?
0: Heb ik het dus even doorgescand.
1: Nou, gewoon uit Groningen.
0: Ja.
3: Leuk. Nou ja, nu die ook geen Member of Parliament wordt in Engeland, kan hij natuurlijk volop de muziek in.
0: Ja.
1: Wie?
3: De bin. Folding Bin.
0: De Bin. Count Bin. Ja. Ja. Maar hij had wel een derde, geloof ik, ongeveer van de stemmen.
3: Ja, geloof ik.
0: Farage heeft dan wel gewonnen. Ja, check het buitenlandse nieuws even. Dat gaat over de parlementszetel. Farage heeft dan wel gewonnen, maar die Count Bin, die weet wel goed.
3: Wat een vertoning.
0: Ik hoorde trouwens pas vandaag dat er een comedian onder zit, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat had ik nog niet gehoord. Ik voel me de hele tijd al af van wie is het?
3: En die doet dat ook al 15 jaar of zo, al van voor Brexit.
0: Oh, ja. Ook als Count Bin?
3: Ja. Ja.
0: En hoe kan het dan dat het nu pas zo uitgebreid in het nieuws komt?
3: Omdat het nu met dat hele Nigel Farage, die natuurlijk zijn kans had te grijpen, en die kreeg geen tegenstanders behalve, nou ja, goed.
0: Vandaar.
3: Juist.
0: Goed, tot zover het nieuws uit Groningen.
1: Groningen-Brittannië. Ja.
0: We gaan zo meteen eventjes een klein doorkijkje doen naar Noorderzon. Wat er allemaal te doen is. En dat is veel. Dat kan ik je in ieder geval al vertellen. Maar we gaan eerst even, zoals beloofd, de nieuwe single draaien van Het Voorwoord. En gisteren hebben zij hem live gedaan bij ons in de uitzending van de Keiweek.
1: Ja.
0: Vannacht om 12 uur is die single gereleased. En wij hebben hem klaarstaan. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
1: Nou, laat maar horen.

0: Wij waren nog eventjes aan het overleggen.
1: In bespreking.
0: Over de uitgaansrek en ondertussen van mijn koptelefoon uit elkaar.
1: Oh nee.
0: Ja, maar niet. Nee, en heb je al naar je haar gekeken?
1: Ja.
0: Het zit echt geweldig.
2: Ja, jou ziet er helemaal.
1: Bedankt ook dat ik
3: jij hangt ook lekker bij met je oorschelpen.
0: Ja, ja, we moesten even. We waren, dat nummer is kort.
3: Wacht even, ik ga hier even een foto van maken hoor. My god.
0: Ja,
1: Femke.
3: Nou, jammer hoor. Ja, nou hoeft
1: hij ging meer. Alleen maar van jou een foto maken.
0: Goed, dat was dus het voorwoord met buitenspelen. Ik vond het een aardig nummer.
3: Oh, leuk.
1: Ja, ik ook.
3: Goeie energie.
1: Ja, sorry, het ziet er gewoon raar uit, dit.
0: Ja, maar ze heeft een mooie stem.
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Nou ja, gisteren was het natuurlijk een beetje een uitgeklede versie van het voorwoord. Dat wil zeggen, de drummer die moest op een cajon spelen. Dat is een soort van houten kist waar dat dan een beetje op geklopt wordt. Dat is dan even de korte uitleg, zeg maar. Ja, dat zo ongeveer. Maar zo compleet, ja. Klinkt
1: zeker.
0: Absoluut. Goed, het voorwoord dus. Wij gaan even kijken naar de uitgaansagenda. En Jan Kooistra die maakt normaal gesproken de uitgaansagenda voor ons. Maar er is nog niet zo heel veel te doen. Dus we hebben nog niet een officiële agenda. Maar we hebben wel even toch gekeken en een korte agenda samengesteld.
4: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank. Dit is ons. Dit is ons. Oog op het weekend.
0: En dan beginnen we eventjes met Noorderzon.
1: Ja, leuk. Noorderzon. Ja. Dat begint er op... dit moet gewoon weg. Op donderdag 20 augustus begint dat. En er is verschillend... want ik kijk even naar de muziek. Lijkt mij handig.
0: Ja.
1: Op 21 augustus is de muziek Noordstaat Presents. En dan heb je Mafkees. Wat? Ja, ja, ik spreek dat natuurlijk weer raar uit. Maar dat is een hiphopper. En die staat daar dus met, Noordstaat Presents. En hij is Nederlands artiest, theatermaker, melodistische hiphop, maakt die pop en alternatieve invloed nog meer. Ga die zeker checken. Ik kan hier ook niks zinnigs over zeggen.
0: Nee, volgens mij moeten mensen gewoon zelf eventjes kijken.
1: Weet je, er zijn verschillende. Je hebt Bad Luck Baby, komt uit Groningen.
0: Praatstoel.
1: The Last Mandrill. Die zou ik zeker checken. Die hebben wij tijdens Eurosonic gehad.
0: Ja.
1: Die was

0: Muziek, theater, als het goed is ook.
1: Ja, van alles gewoon. Ja. Eten, gewoon gezellig.
2: Ja.
1: Heb jij nog een tip?
3: Ik heb...
1: Ik weet dat jij een tip hebt.
3: Nou ja, dat is geen muziekvoorstelling. Maar ik ga naar Bram Douwers, de linkse mannen.
1: Ja.
3: En die heeft altijd goede voorstellingen. Hij is eigenlijk, vind ik persoonlijk dan, een beetje de vervanger van Arno van der Heijden.
1: Ja,
3: die helaas overleden is.
1: En die heeft een bankje in het Noorderpantsoen.
3: Ja, die heeft een bankje en onze...
1: Beno
3: Hofman, die heeft ook een steen.
1: Een steen, ja. Ja,
3: dus, maar daar kun je ook op zitten. Dus eigenlijk twee bankjes. Alexander, jij hebt ook nog wat andere tips behalve Noord de Zon?
4: Ja, we hebben natuurlijk de Kei. Ik ga het toch even kort benoemen, want vandaag is het grote eindfeest van de Keiweek. Vanmiddag om 3:00 schijn je al terecht te kunnen bij Paradigm. En het feest duurt tot middernacht, 12:00. Maar staat er wel bij.
3: Kunnen wij daar ook naartoe dan?
4: Ja, we kunnen het proberen, maar we komen niet binnen.
1: Wij zijn geen student.
4: Ik geloof wel dat je een keibandje moet hebben. Ik zeg er nog even bij, het feest duurt tot 12:00, maar de after is tot 6:00. Dus ze gaan nog wel eventjes
1: door. Want ik werd gisteren uitgelachen door Bas toen ik zei van... nou, het begint volgens mij al om 3:00. Toen zei hij echt niet. Wie gaat er nou om 3:00 al daarheen? Maar zie je wel.
4: Volgens het internet wel, en dan moet het waar zijn.
1: Inderdaad.
4: Maar goed, doe je nou niet aan de kei mee... dan kun je natuurlijk ook nog wel wat doen vandaag. Vanavond om 8:00 kun je bijvoorbeeld terecht bij de NOC... bij de Rooftop Sessions, dat is op het dak van het Groninger Forum. 45 meter hoogte met een geweldig uitzicht over de skyline dus. En vanavond staat er een DJ en die draait naar eigen zeggen... dansbare en foute klassiekers onder de Groningse sterrenhemel. Dus
1: nice.
4: Nou ja, zeker met dit weer, hartstikke mooie reden om even het dak op te gaan. Toch ook nog eventjes naar morgen, want daar is ook nog het Stadslab Open Air. Dat is ook op het Suikerterrein. Een heerlijk elektronisch openluchtfeest. Ideaal om overdag te beginnen en te dansen onder de zomerzon. Want het begint namelijk al om 3:30 smiddags. Nou ja, en het wordt morgen natuurlijk wel een stukje minder zengend heet als vandaag. Dus dat gaat denk ik ook nog wel leuk worden. Wil je er nog eentje rijden of is het wel goed zo?
1: Nee, Rijn wil er nog bezig. Een.
4: Ja,
1: Van mij mag je er nog één.
4: We gaan toch nog weer even terug naar de NOC. Want op zondag 16 augustus is vanaf 11:00 s'avonds... daar de Nocturnal Blues.
1: Oh.
4: Een sfeervolle, informele indoor bluesavond in de late uurtjes... om je weekend ontspannen af te sluiten.
1: Maar dat is dus niet op het dak?
4: Dat is in NOC zelf.
1: Ja, okay.
4: En dat zit in de NOC van het gebouw. Al kan ik mij voorstellen dat zij, als het een beetje mooi weer is... wel gewoon de deuren lekker openzetten, zodat je daar naar buiten kunt.
1: Ja.
4: Dat vul ik zelf eventjes in. Maar goed, voor de bluesliefhebbers, waarvan we hier in Groningen volgens mij genoeg hebben. Zondagavond dus vanaf 11:00 Nocturnal Blues. En dit is keiweek. Het is volop gezelligheid. Studenten overstromen de hele stad. En zij worden waarschijnlijk ook een beetje uitgeteld. Dus je hebt waarschijnlijk voor het eerst in 6 dagen ook weer kans om een terrasje te pakken.
1: Nou gezellig.
3: Hartstikke mooi.
4: Toch? Meer uitgaanstips, groningen.uitloper.nu.
1: Ja.
3: Oké, die. Goed, het is... Het is 6:02. Wij gaan het laatste 30 minuten aan van oog op het weekend. En dat doen wij met het starten we met het nieuwsoverzicht van dit moment voor de laatste keer vandaag. Hier is onze eigen Rian. Rian, ik moet nog één klein dingetje
1: maken. Ja, helemaal goed hoor. Ja, daarom gaf ik ook toestemming aan Alexander.
3: Komt ie hoor.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een grijze Volkswagen... die wegreed van de Multatulistraat in de Weijert. Kort na de explosie die gisterochtend plaatsvond bij een woning. Volgens de politie reed deze auto kort na 7:30 weg... van de Multatulistraat richting de Vondellaan. Het gaat om een grijze Volkswagen. Mogelijk een Volkswagen T-Roc of T-Cross met een witte kentekenplaat. De politie onderzoekt nog of één of meerdere personen bij de explosie betrokken waren. De auto kan mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek opleveren, meldt de dienst vanmiddag. Getuigen en mensen met meer informatie over het incident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. Informatie kan worden doorgegeven via 0800 6070 of via de website van de politie. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Het bietpad uitfietsen voor zijn overleden beste vriend. Het is de 11-jarige Sam Joosten uit Breda gelukt. Na een week fietsen vanuit Maastricht kwam Sam vanmiddag aan op de Grote Markt. Toegejuicht door familie en vrienden van Sam en zijn overleden vriend Dylan.

0: De fietstocht zorgde de afgelopen week voor veel media-aandacht en dat kwam het tweede doel van Sam duidelijk ten goede. Hij haalde ruim 31.000 euro op voor de stichting Kinderen Kankervrij Kika. FC Groningen gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag voor de tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Na de 2-1 thuisoverwinning tegen FC Utrecht reist de ploeg van trainer Dick Lukien met een goed gevoel af naar de Hofstad. Naast het goede gevoel neemt Lukien ook twee nieuwe spelers mee. Afgelopen woensdag werd de Hongaars international Mark Singer voor 4 jaar vastgelegd. En vandaag kwam het hoge woord naar buiten over de komst van Parma-huurling Jakob Ondrejka. Naast de langdurige geblesseerde Racing, Sawada en Yang, zijn ook Tariq Mercera en Ryan Metu niet beschikbaar zondag. Rente is nog een vraagteken. FC Groningen begint zondagmiddag om 11:15 aan de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Bij het duel met ADO Den Haag zullen geen uitsupporters aanwezig zijn vanwege een straf uitgesproken door de KNVB. Het was gisteren lekker druk tijdens de summerspeel op het zonovergoten sportveld van Thesingen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar uit Thesingen en Garmerwolde konden zich vermaken in het timmerdorp. Maar ze mochten ook vogelverschrikkers maken en bootjes bouwen. Bovendien konden ze de afgelopen nacht kamperen en vandaag is het ook nog feest in het dorp. Daarna is het uit met de pret, want volgende week moeten de kinderen weer naar school. Dan nog het weer. Het is zonnig en met 36 graden tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is zwak, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot rond de 17 graden. Morgen is er geregeld zon, maar er is ook kans op een bui. De wind komt uit het noorden en zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 9 uur met het nieuws bij Paul in de Morgen. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian.
0: Graag gedaan.
1: Ja, morgen weer nieuw nieuws. En voor nu gaan wij zometeen het weekend aftrappen.
0: Oh, ja.
1: En dat is weer een rockplaat, omdat onze eindredacteur van Rocken met Ogen op het weekend nog steeds vakantie heeft, Andor. heb jij er weer eentje uitgezocht?
2: Ja, want ik heb ook er wel verstand van, vind ik zelf.
0: Ja, is het weer zo'n lekkere...
1: Nou ja, dat gaan we zo meteen horen.
2: Het is wel
1: horen.
2: Hard, ja.
1: Ja, gaan we zo meteen horen. Dan starten we nu gewoon even rustig aan op met Snow Patrol en Kylie Minogue.
3: Het weekend van Oog Radio.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue met Diesel Arms hier bij Hoog Radio.
1: Ook leuk.
0: Jij luistert tot 6 uur naar Oog op het Weekend. Het is 20 voor inmiddels. En dat betekent dat wij officieel het weekend gaan aftrappen. En zoals de vaste luisteraars weten, doen wij dat met een stevige rockplaat. En deze week, ja, ik zei het net al, Andor is nog steeds op vakantie. Heeft Femke wat uitgezocht?
1: Ja.
0: Voor de tweede keer.
1: Voor de tweede keer. Dus
0: ja, verleden week hebben we redelijk wat telefoontjes gehad. Van wat is het voor tering, Harry?
2: Wat een zooi.
1: Ik weet niet meer, wie was dat toen ook, mooi?
3: Het heeft veel indruk gemaakt, hè?
0: Ja. Het was hard.
1: Ja, het was hard, ja.
0: Maar wat heb je deze week meegenomen?
1: Nou, ik heb deze week Lacrimas Provindere meegenomen.
0: Ah, tuurlijk.
1: Ik ken die band. Ja, dit is echt zo'n band die komt uit Duitsland. Een beetje uit de krochten van Duitsland.
0: Uit Oost-Duitsland,
3: DDR.
1: Geen idee. Ik heb ze, denk ik, 20 jaar geleden. Klinkt dat lang? Ja, ik vrees van wel.
0: Ja, toen
1: maar
0: was je 19.
1: Ik zag ze in het voorprogramma van Apocalyptica. Hier in de Oosterpoort.
0: Ja.
1: Toen klonken ze nog heel anders. Toen klonken ze nog als mijn favoriete band, Him. Dus ik vond het fantastisch. Ik heb vervolgens heel veel albums gekocht. Die kon ik ook alleen maar op de platen- en cd-beurs vinden bij een Duitse stand. Want ergens anders kon je ze vinden. En dit is hun nieuwste CML. Ze hebben inmiddels ook een andere zanger. Dus het is wel wat anders. Maar ik voel hem wel. Ja, zeker.
0: Nou, kondig hem maar aan.
1: Ja, dit is Lacrimas Provindere met O Silent Fear.
0: En hoe doen we dat dan?
1: Ja, succes.
0: Nee, het is...

0: Lacrimas profunder, oh silent fear. Nou, als het weekend nu niet is afgetrapt, nee, dan weet ik het ook niet.
1: Deze plaat wordt trouwens mede mogelijk gemaakt door Kilpastiers.
2: Ja, ja,
0: maar
2: zeker.
0: Jij bent wat dat betreft af en toe nog ruiger dan Andor.
2: Zeker. Ja.
0: Zo, ik,
3: dat is de kerst.
0: Ja, ik krijg er zo'n warm gevoel bij dit nummer.
2: Oh, oké.
0: Okay. Nee, ik kom helemaal in de stemming.
2: Iedereen denkt dat Andor inderdaad altijd van hele oude muziek houdt. Maar volgens mij ben ik meer degene die echt wel naar de
0: extreme
2: kant soms gaat.
0: Ja, wat ik dan mis is die zware zwarte make-up en zo.
2: Ja. Ja, dat was vroeger, hè?
4: Ja, heb je die tijd wel gehad?
2: Jazeker.
0: Oh, neem eens foto's mee.
2: Nee.
4: Ook zwart haar dan?
2: Ik heb ook
4: zwart haar?
2: Ja, het was bruin. En toen.
0: Ik ga wel even in de kastjes kijken. Ik ga wel even in de kastjes kijken.
2: Ja, daar wil ik nog wel eens een foto van. Ja hoor. Ja.
0: Goed. Wij gaan langzaam maar zeker richting het einde van dit programma. Voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zit de eerste dag van door de zon er inmiddels ook alweer op. Nou, weet ik dat jij wat leuks gaat doen morgen.
2: Ja, ik ga richting Nijmegen, naar het Goffertpark.
0: Ja, en wat is daar te doen?
2: De 90's. Iets met de 90's feest.
0: Ja.
2: Ja.
0: En daar komen ook allerlei bands spelen.
2: Zeker, er komt Chips. Nou, niet alleen Chips, echt? Maar ja, Chips komt ook.
0: Zo.
2: Ja, dus dat is leuk, wil ik naartoe. Maar je hebt ook Teaspoon. Wie is dit? Too Unlimited, waren die er ook?
0: Ja, die komen ook.
2: Oh.
0: Ja, tenminste, dat zei je.
2: Ja, oh ja, en de Fingerboys. En nou ja, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, dus...
2: We love the 90s.
0: What? We love the 90s.
4: Oh, Alexander en ik hoorden hetzelfde.
0: Ja. Om alvast een beetje in de stemming te komen, even een kort stukje van de Tour Limited.
2: Dit is zo anders dan de muziek die we net hebben gedraaid.
0: Ja,
2: ik heb twee kanten, mensen.
0: We moeten even weer terug met de beide benen op de grond.

0: The Tribal Dance. Nou, daar staat ze morgen, hoor. In het
1: Goffertpark. Ja, ik kan me er nu nog niet zoveel bij voorstellen. Want ik ben eigenlijk een beetje gaar van de week. Ja, nee, maar het komt vast goed.
0: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Dus dat ga jij doen dit weekend.
1: Ja.
0: Dat weten we nu inmiddels. Rian, heb jij nog plannen voor het weekend?
2: Afkoelen.
0: Afkoelen.
2: Afkoelen, ja. Afkoelen en de afwas doen, want het is cool. Dus dat kan ook weer lekker.
0: Wat? Afkoelen en de?
2: Afwas doen.
0: Oh, dat, als het warm is, dan...
2: Ja, dan laat
1: jij de afwas niet.
2: Nou, nee, ik spoel wel voor, dus het is niet echt vies. Maar echt dat harde afwaswerk, dat...
0: Goh, dan ben je zeker wel blij dat we dit niet 4 weken hebben, zeg.
2: Ja, nee, zeker.
1: Fantastisch.
2: Dat zou niet best zijn. Afwas.
0: Nou, en dan moet je toch ook een bestek hebben?
2: Ja, nee, zoveel bestek heb ik niet.
0: Nee.
1: Nou ja, die dan gebruik je toch nog een keer.
0: En Alexander, jij bent gewoon het hele weekend vrij.
3: Hele weekend vrij.
1: Echt?
3: Lekker, hè?
1: Dus
3: ik weet mijn god niet wat ik ga doen.
0: Nou, ik hoor dat Rian die zoekt nog iemand om mee te helpen met afwas.
3: Ja, ze wou dat het afwas. Ik snap het.
2: Ja, heel graag. Ja.
1: En wat ga jij doen als ik weg ben?
0: Ik ga gewoon lekker relaxed doen. Dan moeten we een aantal dingen in huis gebeuren. Want jij was in Marokko, ik was in Frankrijk.
1: En toen is het huis ingestort.
0: Ja, nee, maar dat moet gewoon nodig even weer. Een pijl doorheen en zo. Dus ga jij maar lekker gewoon lol maken. Ik ga wel even gewoon het huis houden doen.
3: Kan Rian nog wel even komen afwassen?
1: Ja.
0: Daar hebben wij een machine voor.
3: Heel goed.
1: Oh, ik kom bij jullie komen.
0: Tot volgende week allemaal.
3: Doei.
0: De laatste die we draaien, Twilight Zone. What a golden

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: En oh god, er gaat er iets mis. Wacht
1: dat
0: even.
1: Dat geeft niks.
0: Wacht
1: doen.
0: Even, wacht. Nee, wacht.
1: Dat was de verkeerde. Ja, geeft ook niks.
0: Nee, ik kan
1: je
0: dit.
1: Bent aan het oefenen, zo gaat dat.
0: Ja.
1: Zo gaat het met die dingen. Waarom? Soms moet je even oefenen, doe je niet alles.
0: Alexander,
2: wat wil je doen?
0: Hij doet onze intro niet.
2: Oh, wacht.
1: Ja, kijk, dan hebben we er toch echt de echte technicus voor nodig om dat nog even erin te gooien. Heel klein stukje. En dan zullen we het beleven. Ik denk dat het gaat lukken.
0: We doen het
1: even zonder.
0: En hier zijn de presentatoren.
1: Roel
0: en Willy.
1: Ja.
0: Welkom bij Proud of Bam op de vrijdagavond.
1: Wat ontzettend leuk.
0: Het ging bijna goed. Voor de luisteraar, we zijn terug van vakantie. En in de vakantie heb ik geleerd techniek te doen, soort van. Dit is mijn eerste keer dat ik het volledig zelf doe. Het gaat nog niet vlekkeloos.
1: Nee.
0: Maar onze microfoons staan open.
1: Daarom.
0: En er zit een geluidje onder.
1: Nou, dat bedoel ik maar.
0: Het is beter dan
1: kom minder, ja.
0: Was je wel. Goed, en we hebben een hartstikke tof programma in
1: zeker.
0: De planning staan. We gaan zo meteen met Herke gaan wij kletsen.
1: Ja.
0: En dat is onze eigen nieuwe regenboogambassadeur.
1: Oh,
0: Groningen! Ja. Hey, woehoe! Hey. En natuurlijk allerlei muziek gaan we ook weer naar luisteren. We
1: Absoluut.
0: Hebben ook, wij zijn de hele week bij de Keiweek betrokken geweest.
1: Ja, daar hebben we ook nog wel een appeltje mee te schillen. Hè? Met die niet met die Keiweek,
0: kei
1: die
0: zelf.
1: Was gek. Trouwens,
0: kei was
1: de show
0: leuk.
1: Was helemaal leuk. Ja.
0: Het was leuk om te doen.
1: Wauw, superleuk.
0: Man, heerlijk.
1: Man, volgend jaar weer.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Wil ik wel. En met 3 uur is ook weer zo voorbij.
1: Oh man, dat is zo klaar. Hupsa, ja. Boom. Nou ja, 3 uur. Iedere dag 3 uur bedoel je zo. Dinsdag, woensdag, donderdag. Ja,
0: ja, hey, ja, ja, ja, ja. Maar toen wij 3 uur aan het praten
1: ik weet wat
0: waren.
1: Ik bedoel. Ja.
0: Jij weet wat jij bedoelt.
1: Ja,
0: ik ga af en toe, ben ik half aan het nadenken. Dan denk je, goh, Ron, waarom zeg je nou niks? Maar dat is omdat ik ook ga denken, oh ja, ik ga het volgende liedje alvast klaarzetten.
1: Ja, dat dacht ik al zoiets.
0: En dan ga ik dit doen. Volgens mij gaat dit goed.
1: Oké. Okay.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron
0: en Willy.
2: Geweldig.
3: Ik dacht, ik doe hem alsnog een.
2: Ron, ik heb die super gedaan, man. Zo, applausje voor jou. Ja,
3: dank u, dank u. Dank u. Ik dacht, dan een beetje later dan nooit.
2: Ja, nou is de echte spits eraf.
3: Ja, daarom. Ja. Maar ik denk, van, ja, om nou zelf zonder jingle te doen, vind ik een beetje apart.
2: Nee, dat is ook gek.
3: Maar eigenlijk was het vorige nummer een klein beetje een opmars natuurlijk naar onze gast.
2: Tuurlijk.
3: Want wij hebben in dit programma aardig lang op jou gewacht. Dat wist jij nog niet. maar we hadden wel zo van, nou, wanneer komt er nou eindelijk een regenboogambassadeur? We hebben daar toch veel in dit programma over gesproken. En we hadden op een gegeven moment allemaal inbellende mensen die zogenaamd wilden solliciteren naar deze functie. Herke, welkom.
4: Dank jullie wel. Ja, ik ben het geworden.
3: Je bent het geworden. Even voor onze administratie. Gebruik jij welke voornaamwoorden gebruiken we?
4: Hij, hem.
3: Hij, hem.
4: Ja.
3: Top.
4: Ja.
3: En jij bent onze regenboogambassadeur.
4: Ja.
3: Kan je heel kort iets over jezelf vertellen? Want mensen kennen jou misschien nog helemaal niet.
4: Ja, dit wordt natuurlijk een beetje een korte introductie. Nou ja, mijn voornaam, die weten we ondertussen, dat is Herke. Mijn achternaam is Van der Wij. Ik ben 47. Totaal natuurlijk niet relevant, maar ik vertel het er toch maar even bij. Ik woon op dit moment in Utrecht. En zoals ik het zelf zeg, mijn hart ligt in Groningen. En mijn wieg die stond in Friesland. Maar ik ben heel blij dat ik in de rol van regenboogambassadeur in Groningen mijn steentje bij mag dragen.
3: Ja, wat goed. Ja, want ik kan best voorstellen dat het nog best een ingewikkelde puzzel is. Zo met in Utrecht wonen en dan hier ambassadeur zijn.
4: Ja, dat klopt. Het mooie is wel dat met veel partijen waar ik mee spreek en organisaties die werken natuurlijk landelijk. Dus je kunt heel veel dingen ook op andere plekken doen dan in Groningen zelf. Maar ik ben in ieder geval een aantal dagen per week in Groningen. Vind ik voor mijzelf heel prettig en heel leuk en heel gezellig om mijn vrienden en mijn familie te zien. En voor het werkveld is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Want je moet wel gewoon met je pootjes in de klei staan en overal zijn daar waar het gebeurt. En dat is hier in de provincie.
3: Ja.
2: In de klei ook inderdaad. Dat
3: in de
2: is
3: klei,
2: precies
3: en
2: waar je moet staan. In de
3: en
2: klei.
3: Het veen trouwens ook.
4: Ja.
3: Zijn ook een beetje
2: sorry.
3: In het veen?
2: Ja, veen ook. Ja.
3: Ja, in de ommelanden, wat natuurlijk wat meer veen ook. Oost-Groningen.
4: Ja, dus daar ben ik veel. En als ik daar niet ben, dan ben ik op het provinciehuis.
2: Ach,
4: ja.
2: Kiekersheem.
3: En we hebben het al vaker dus over de regenboogambassadeur gehad. Maar even voor het beeld, wat doe jij zoal dan?
2: Wat doe jij dan?
4: Ja. Nou, laat ik maar beginnen met geen dag is hetzelfde. En dat is natuurlijk een beetje een containerbegrip. Maar het is wel heel erg waar. En het ambassadeurschap voor de regenboogcommunity. Nou, dat is natuurlijk al een heel breed begrip van zichzelf. En dat is ook voor iedereen anders. Iedereen kan iets anders van mij nodig hebben als regenboogambassadeur. Maar de hele korte versie is wel dat ik er probeer mijn steentje aan bij te dragen. Dat de situatie, het leefklimaat, de positie van de regenboogcommunity in de provincie verbetert.
2: Wel, je hebben jou natuurlijk op een gegeven moment tijdens Pride Groningen. Ik zeg het wel goed. Ja, omdat we altijd zoveel van die feesten hebben. Nee. Pride Groningen, in onze roze bus heb je toen gezeten met ons. En toen dacht ik, nu net van, hebben we toen misschien ook al gehad over allerlei dingen waar we het misschien weer opnieuw over gaan hebben. Zou ook een beetje jammer zijn misschien. Maar toen hadden we het volgens mij ook over hoe nodig het is dat dit er is. Ja. Zeg maar letterlijk.
4: Ja.
2: In deze tijdsgeest van nu.
4: Ja.
2: Dat we zien de hele soort van, hoe noem je dat ook weer? Dat mensen ervoor openstaan dat er zoiets is als een queer regenboog community groep.
4: Ja.
2: Dat belachelijk vinden en eigenlijk dat het, hoe noem je dat? Dat het dan daalt. Dit is echt overgang, hoor.
3: Je
2: kan niet van dat woord komen.
3: Dat het steeds minder geaccepteerd wordt.
2: Ja, dat, dank je.
4: Ik denk dat je ook wel denkt aan de tolerantie.
2: Ja.
4: Die afneemt.
2: Ja.
4: Ja, je begint wel met het meest ongezellige stuk van het verhaal. Maar dat is wel zoals het is. Ja, de tolerantiegrens die lijkt echt de afgelopen jaren af te nemen. We hebben natuurlijk de afgelopen maand vreselijke voorbeelden gezien. Met Berlijn natuurlijk, met stip bovenaan in dat vreselijke opzicht. Maar ook in Oldebroek, waarin de nieuwe coalitie alles wat er was gewoon schrapt. Met de mededeling, ja, dit gaan we gewoon even niet meer doen.
3: Ja,
4: dat is denk ik wel ook al een antwoord op de vraag, is dit nou nodig?
2: Ja.
4: Want het zou toch niet zo moeten zijn dat wij als regenboogcommunity nog moeten gaan toelichten waarom wij ook wel mogen bestaan.
2: Exact.
3: Nou, ja, wij zijn het overduidelijk met elkaar eens.
2: Ja. Nee, sterker nog, ik heb zelfs het idee van wat gaan we. En ik wil jou niet in je eentje verantwoordelijk maken. Dat vind ik raar.
4: Prettig.
2: Maar ik ben natuurlijk wel een beetje medeverantwoordelijk met alles. Dus
3: ik ben misschien een beetje een boegbeeld voorstrijder.
2: Ja, en meedenker en
3: waar
2: zo.
3: We achter,
2: en
3: waar we mee kunnen bewegen.
2: Ja, wat moeten we nou gaan doen, Herke?
4: Nou, ik denk dat wat we nu doen, dat al heel goed is. Dat we erover praten, dat we elkaar vinden en ontmoeten. Je krijgt dan ook natuurlijk het thema verbinden. Want wat je ziet is dat heel veel organisaties allemaal op hun eigen manier en op hun eigen eilandje met hun eigen toko hun stinkende best doen. 9 van de 10 keer, weten jullie natuurlijk ook, maar jullie staan hier ook vrijwillig, als vrijwilliger. Daar ligt dan nogal verantwoordelijkheid, want het is nogal een zwaar thema in een complexe markt. Ja, je kan je natuurlijk afvragen, hoe red je dat met alleen maar vrijwilligers? En dat is dan ook gelijk een bestuurlijke vraag van, moet daar geen geld voor vrijgemaakt worden om, niet dat er nu alleen maar regenboogambassadeurrollen in de provincie moeten zijn, maar het zijn er maar 2 in Nederland, hè? Ja. Alleen Drenthe en Groningen.
3: Nou, en ook om initiatieven te subsidiëren bijvoorbeeld. Ja. Want het is altijd al ingewikkeld genoeg. Want we kennen door dat we dit programma maken ook heel wat groeperingen, instanties, initiatieven. En dat ze vaak inderdaad aan het zoeken zijn, ja, hoe gaan we het geld bij elkaar krijgen? Hoe gaan we dit regelen? Er is heel veel wil en gedrevenheid binnen de community.
4: Ja, en dan loop je op een gegeven moment aan tegen de administratieve en de bureaucratische muur. Want er ligt heel veel geld op de plank. Er zijn coalitieakkoorden in gemeenten die hier iets over zeggen. Er zijn budgetten voor beschikbaar gesteld. Alleen de initiatieven die jij noemt, ja, die weten er helemaal niks van. Laat staan dat ze weten hoe ze zoiets aan moeten vragen.
3: Exact.
4: Gelukkig is daar vanuit de provincie nu in 2 rondes wel al een hele mooie stap gezet. €150.000 subsidie is daarvoor beschikbaar gesteld. Dus er zijn prachtige initiatieven die weg weten hebben te vinden. Dus ik ben blij dat die dingen, die zijn er wel. Alleen we moeten daar meer over praten, toegankelijker maken. En als het nodig is, dan gaan we mensen daarbij helpen.
2: Ja, precies. Nou,
3: een spreekuur daarvoor of zo. Van dat mensen kunnen aankomen kloppen. Want vaak is die drempel zo hoog voor het hele theoretische, technische. En misschien ook wel mensen die niet allemaal Nederlands spreken. Dus dan kan die drempel nog wat hoger zijn.
4: Ja.
3: Dus een beetje hulp kan vaak geen kwaad.
4: Nee, nou ja, gelukkig heb ik daar. Het is een mooi bruggetje. En voor de mensen thuis, wij hebben dit niet voorbesproken, dit gedeelte.
3: Oh nee, echt niet. Maar, nee, ik weet niet waartoe ik brug, maar top.
4: De provincie die organiseert per kwartaal bijeenkomsten voor beleidsambtenaren van de gemeente in de provincie. En een van de dingen die we daar in september gaan bespreken zijn de subsidieregelingen die er beschikbaar zijn vanuit OCIVI. Onze club is van iedereen. Dat wordt gefinancierd vanuit Sportakkoord. En daar liggen gewoon heel veel mooie interventies klaar om kosteloos aan te vragen die je binnen onderwijs, die je binnen sport, via andere initiatieven bij de mensen kunt brengen. Dus daar gaan we naar kijken van hoe kunnen jullie daarbij helpen, zodat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen.
2: Kijk, dat willen we horen.
3: Dan is het goed dat we daar inderdaad, als we daar elkaar van op de hoogte houden, wanneer wat is, dan kunnen wij het hier weer vertellen. Dat
4: super.
3: Want we hebben toch altijd een agenda, even zo gezegd.
2: Daarom, ja. Gooien wij het daar weer in.
3: Ik zeg dat alles sowieso heel veel respect verdient.
4: Ja.
3: Dan maak ik weer een bruggetje naar jou toe.
4: Heel mooi.
3: Deze was wel bewust. Want wij vragen ons gast altijd om een nummer uit te kiezen. En jij hebt respect.
4: Ja.
3: Vertel, waarom?
4: Nou ja, ten eerste omdat ik het een prachtig nummer vind. Het is ook wel iconisch. Een beetje afhankelijk van op welk moment van de avond je het afspeelt, is het ook wel over de top. Maar het is gewoon prachtig. En uiteindelijk is dat wel waar het om draait. En ik denk dat we daar met z'n allen best een klein beetje meer van kunnen gebruiken op dit moment. En dat is respect.
2: Yes.
3: Ja, respect van Aretha Franklin.

0: Auw, dat is wel heel hard. Even een bedje eronder, sorry.
1: Oh ja. Ja, dus nu krijg ik het gevoel, kijk, ik kan wel een soort van tweede presentator zijn of sidekick of hoe het ook maar precies heet. Maar ik krijg nu het gevoel van, oh, jij moet zo erg opletten. Eigenlijk moet ik met
0: Het gaat helemaal goed. Ja, ja, maar ik moest even zoeken hoe hard ik het bedje moest zetten.
1: Plaat dan nog weer afkondigen.
0: Ja, ik ga de plaat afkondigen. Ja. Ja. Ga ik doen. Moet jij eens opletten. Dat was Don't Be So Hard On Yourself van Jess Glynn.
1: Zo. Nee, echt hoor. Ik lette op en het ging goed.
0: Ja, het ging goed, hè. Ja. Nee, maar ik dacht net, we zaten halverwege te spreken. Ik denk, oh, we hebben geen muziekje eronder. Of zat lekker dat even, dat je denkt, oh ja.
1: Maar een heel klein beetje zat er wel.
0: Ja, een beetje. Is wel goed.
2: Oh. Ja, dit is heel goed.
0: Goed. Sorry, Herke, dit is...
3: Ik vind het prachtig.
1: Kijk, jij moet misschien wennen aan een nieuwe functie, maar even Ron ook.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, daar dus gaat volgens mij hartstikke goed.
1: Kunnen elkaar de hand schudden.
0: Ja. Let's don't be too hard on ourselves.
3: Zo is het.
1: Oh, daarom zat hij erin.
0: Ja,
1: nou snap ik hem.
0: Ja, god, ik moet toch een beetje... Hé, hey, maar... Jij hebt in Groningen gestudeerd, zei je al. Dus jij kent de oude queer horeca, de El Rubio en de Golden Arm.
3: Ja.
0: Ja.
3: God have their souls.
0: God have their souls, ja. Maar ben je ook al een beetje bij de huidige horeca langs geweest?
3: Ik heb uiteraard even een aantal gin tonics gedronken bij de Prins.
0: Bij de Prins?
3: Dus daar ben ik geweest. Dorothy's nog niet.
0: Dorothy's nog niet.
3: Bij het Pride Weekend was er natuurlijk de afterparty in fictie. Maar toen was het, net zoals vandaag, zo ontzettend heet. Dat ik dacht, nou, als ik daar nog naar binnen moet, dan komt het niet goed.
0: Nee.
3: Dus daar ben ik nog niet geweest.
0: En bij Café Albert?
3: Nee, ook nog niet.
0: Ook nog niet.
3: Nou, allemaal weer goede tips hier.
0: Nou, bij deze tip.
1: En ons boeken?
3: Ook niet.
1: Nee.
0: Dat is waar wij onze jubileumuitzending hebben gehad. Ja. Sorry.
1: Eenjarig bestaan. Ja.
0: Ze hebben een cafetaria en een bar.
3: Ik ga dat allemaal opschrijven. Ik ga daar naartoe.
0: Ja, leuk. Ja. Leuk. Ja.
1: Ik heb het ook met die woorden. Is het dan misschien toch de hitte of
0: ik
1: zo?
0: Ik denk dat de hitte ook niet mee helpt, hoor. Dat is ook niet echt behulpzaam.
1: Het is hier nog best lekker, hoor.
0: Jawel. Als je van buiten komt, al helemaal. Alexander zet ondertussen even de airco wat steviger. Dankjewel, Alexander. Want we zien ook best wel dat qua veiligheid... We hebben in elk geval het gevoel, en daar praten we ook wel veel over... dat de veiligheid voor de queer communities... nou, de afgelopen jaren wel afgenomen is. En dat mensen zich minder veilig voelen. Maar dat we ook vaker horen van mensen die aangevallen zijn.

0: Ik zie dat je een woord.
1: Crime, wou je zeggen.
0: Ja, dank je. Brother in crime.
1: Brother in crime.
0: Ja, niet in crime dan, maar in queer.
1: Brother in queer.
0: Oh. Ja. regenboogambassadeur van Drenthe, Henk Nijmeijer. Die natuurlijk ook met Veilige Kleedkamer veel bezig is. Daar refereer je dan naar, denk ik, onder andere qua sportgedeelte.
2: Ja, daar refereer ik naar. En ik vind het ontzettend grappig. Ik moet ook een beetje lachen nu dat jij alweer deze brug maakt. Want ik heb vanmiddag... een lang overleg gehad met Henk. Omdat het voor mij heel prettig is om als nieuwe regenboogambassadeur mee te liften op alle kennis en ervaring die hij al heeft opgedaan in Drenthe. Voor hem is het heel erg fijn om een sparringpartner te hebben op inhoud, nu ook in Groningen. De Veilige Kleedkamer ziet wat al heel erg succesvol draait in Drenthe. En dat betekent niet dat we dat één op één kunnen gaan kopiëren naar iedere sportvereniging in Groningen. Maar we kunnen daar natuurlijk alle goede elementen uithalen en die vertalen naar hier. En dat is ook wat ik de komende maand ga doen. Want dan spreek ik veel beweegteams van Huis voor de Sport. En dat zijn echt de buurtsportcoaches, de sportcoördinatoren. Echte mensen die ook met hun voeten in de klei staan. Om te kijken van oké, wat kunnen we nu doen aan interventies. Maar ook wat kunnen we doen met de Veilige Kleedkamer. Willen jullie daar aan meedoen? Ben je daar enthousiast voor? En wat houdt het dan in? En hoe kunnen we jullie daarbij helpen? Dus heel erg leuk om te doen.
1: Tof. Ja. Ik denk ook wel meteen nu aan wat we nu deze week hebben gehad. De Keiweek. Studenten en studentenclubs zijn natuurlijk ook eventueel dan wel veilig, dan wel onveilig.
2: Ja.
1: En daar zitten natuurlijk ook heel veel studenten die ontiegelijk veel sporten of naar allerlei sportverenigingen hebben. Studentenverenigingen met sport. In wat dan, op wat voor manier dan ook. En daar zit ik ook meteen wel naar te kijken van hé, dat is volgens mij ook best wel een logische ingang.
2: Zeker.
1: Groningen bestaat voor een heel groot gedeelte uit...
0: Ja, de jongste stad van Nederland.
2: Ja.
0: Wat dat betreft qua leeftijd.
1: Ja.
2: Ja, er zijn veel sportverenigingen die hebben daar ook vragen over en die zijn ermee bezig. In mijn vrije tijd ben ik als vrijwilliger betrokken bij de John Blankenstein Foundation. Daar ben ik bestuurslid. En vanuit de John Blankenstein Foundation richten we ons echt specifiek op de positie van de LHBTI-sporter. En daarin hebben we ook veel samenwerkingen al met verenigingen in Groningen. Dus er zijn echt een aantal verenigingen die daar heel alert op zijn. En zeker ook in deze eerste fase weer van een nieuwe lichting.
0: Ja, want goed, wij hebben dus ook tijdens de Keiweek rondgelopen. Dus radio maken. En onder andere zijn we ook bij... we zijn onder andere bij Vindicat langs gegaan.
2: Ja.
0: Want dat was wij zaten bij Wijk, dus dat was ook onze buren ongeveer. Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld studentenverenigingen plekken zijn om eens mee te kletsen van goh, hoe gaan jullie om met dit soort zaken? Ja, je hebt dan druk genoeg agenda waarschijnlijk, maar...
2: Ik heb een druk genoeg agenda. Maar ik moet wel zeggen dat iedere partij waarvan ik denk dat het goed is om ermee te praten, dat doen we zeker. Mijn capaciteit is beperkt, het is geen fulltime baan. Maar vanuit de provincie hebben we ook met elkaar besproken van, weet je, als nu blijkt dat dit goed valt, dat het veel doet, dat het waardevol en van toegevoegde waarde is, en dat betekent dat er meer uren moeten komen, gaan we gewoon kijken hoe we dat vorm gaan geven. Dus ik nodig ook echt iedereen uit om contact met me op te nemen, of via de site van de provincie, of via mijn LinkedIn-profiel, regenboogambassadeur Groningen. Nou, dat is heel makkelijk te vinden. en ik ga graag in gesprek, want ja, je hebt helemaal gelijk, studentenverenigingen zijn bij uitstek een plek om te kijken van, hé, hoe veilig is het daar eigenlijk voor iedereen?
0: Exact.
1: Ja. Vonden wij ook, hè? Heel belangrijk.
0: Ja, absoluut.
1: Om te checken gewoon ook.
0: Om te checken.
1: Maar viel me wel mee bij Vindicat, hoor.
0: Ja, ik ga even kijken of ik dit kan.
1: Oké.
0: Want ik haal even, want we hebben ze geïnterviewd.
1: We hadden echt wel een heel leuk gesprekje met hun. En wij hadden zoiets van, daar zijn wij niet welkom. Of daar hoeven wij niet naar binnen te proberen te gaan. Maar dat zat toch wel even anders.
2: Ja, gelukkig. Ja,
1: best wel heel anders.
0: Nee, dat wil ik nog niet. Sorry, Alexander, sorry. Hij deed iets aan wat ik niet aan wilde hebben.
1: Nog. Nee, precies.
0: Heeft helemaal niks. Maar we hebben met Vindicat gesproken, onder andere. En we hebben een interviewtje met hun. Dus ik ga even kijken of ik die hier eraan kan krijgen. Wij staan hier nu voor Vindicat. We hebben het genoegen met twee mensen van Vindicat. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Met Esther.
4: En Sjouke.
0: Esther en Sjouke. En wat is jullie functie binnen Vindicat?
3: Ik ben het huidige bestuur van Vindicat en Sjouke is het aankomend bestuur van Vindicat. Dus wij zijn onder andere verantwoordelijk voor deze vereniging.
0: En hoe bevalt de Keiweek tot dusver?
4: Ja, het is een prachtige week. Het weer zit mee. We hebben een lekker zonnetje erbij vandaag. En onze leden zijn heerlijk aan het genieten. Dus ik zie het als een zeer mooie week.
0: En nu zijn er natuurlijk in de stad ook wel wat ideeën en vooroordelen over Vindicat. Daar ontkom je denk ik niet zo heel erg aan. En nu zijn wij zelf onder andere van het regenboogprogramma van Oog Radio.

0: hoe gaan jullie om met diversiteit en ook richting veiligheid voor de LHBTQIA plus groeperingen?
1: Ik vind het een hele goede vraag. We zijn er natuurlijk ook open voor. Wij hebben een welzijnscommissie die heet Fides. En daarin wordt dit onderwerp bijvoorbeeld heel openlijk besproken. We hebben een welzijnsweek laatst georganiseerd voor alle studenten in Groningen. En daarbij worden dit soort dingen dus ook besproken. Juist hoe belangrijk het is om tijdens je studententijd te oriënteren daarmee. Om te kijken wat je geaardheid is, wat je belangrijk vindt. Maar vooral ook dat je als vereniging daarvoor open staat. En dat mensen weten dat dat hier binnen veilig is. Je kan erin dus mensen ook aanspreken. We hebben interne en externe vertrouwenspersonen die daar een aanspreekpunt in zijn. En wij proberen echt juist heel erg te laten zien, zowel intern als extern, dat we ervoor openstaan. En dat eigenlijk iedereen zich veilig mag voelen. Dat vind ik zelf als bestuurder ook extreem belangrijk. Dus ja, dat is bij ons wel echt een ding.
0: Ja, goed mooi. Om te horen. Ja, fijn.
2: Supermooi. En sowieso, hè, met de eigen, toen ik hier met de keiweek rondliep, toen ik ooit studeerde.
0: Guns, ja, gaat helemaal goed. Dat was even een kort stukje van met Vindicat praten, die dus daar ook wel mee bezig zijn. Ze hadden natuurlijk weer de vraag van, dat is natuurlijk wat we aan de buitenkant horen, hoe het er daadwerkelijk intern aan toe gaat, dat weten we dan weer niet.
2: Dat weet je nooit, nee. Ja, je kunt wel naar binnen stappen, maar dan doen ze ook net toevallig niet die dingen waar ze niet van willen dat anderen dat net even meekrijgen.
0: Precies.
2: Maar we moeten ook uitgaan van het goede vertrouwen van mensen natuurlijk, hè? Dat is wat zeggen dat dan ook klopt.
3: Nou ja, absoluut. En ik denk dat er één heel belangrijk ding is wat ik net heb gehoord, is dat er een externe vertrouwenscontactpersoon is. En dan neem je dat echt serieus.
0: Ja.
2: Ja, mooi dat jij dit er ook uitpikt. Ja. Dat vond ik ook zo mooi, ja. Heel leuk.
0: Ze doen hun best.
2: Ja, ze doen hun best wel.
0: We hadden graag wel bij meer groepen gevraagd, maar dat lukte niet allemaal even.
2: Nee.
0: Bij Albertus waren ze volgens mij te aangeschoten. Laat ik het daar voorzichtig op houden.
2: Nou, kun je even niet je voice halen?
0: Wie kan iemand deze mensen? Maar ik vond het vooral heel grappig dat ze zeiden, want we zeiden vanaf van Oogradio zo, en dat zeiden, wij vinden dit wel een leuk initiatief.
2: Ja. Okidoki. Oogradio.
0: En bedankt.
2: Prima.
0: Heel fijn.
2: Ja, en ook nog wel dat hij iets zei van, je saai is knap. Met andere woorden, die moesten we dan hebben. Oké, prima.
0: Ja, alsof ze dan zei van, we zijn van, ja, maar het is radio, hè?
2: Ja, het is radio.
0: Nou, maar dat geeft
2: niks.
0: Niemand
2: kijkt ernaar.
0: Geeft niks. Wij gaan weer even naar, ja, we kunnen nog eindeloos met jou doorpraten over van alles en nog wat, maar we gaan ook weer even naar muziek en dan ga ik hier erbij pakken en dan ga ik dit doen. Wacht, dan moet ik wel bij het begin hebben. Gaat goed hoor, gaat goed. En doe ik dit en doe ik die.
2: Ja, ben goed bezig. Ja.
0: Oh, die.
2: Gaat lukken. Die.

0: helemaal niet goed, Ron. Wacht.
1: Oh, jee.
0: En we staan maar te lullen.
1: La, la, la.
0: Wow.
1: Oh, bijna goed.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, we zitten iets te veel. Ja, we waren nog even aan het kletsen over de Golden
0: focus,
1: Arm.
0: Focus, focus, focus.
1: Goed.
0: Maak je nou een programma of maak je nou een programma?
1: Ik maak een programma, maar ik had hem bijna snel genoeg door. Goed, dat was Make Me Feel van Pomplamoose. Ik zal hem nog even netjes afkondigen. Goed, nu is het zo, wij hebben ook wel dus de kei en we hebben ook nog een ander interessante interview gehouden. Dat was onder andere. Nee, je hoorde het op een gegeven moment in de Vindicat reportage net, hoorde je dat ook. Je hoorde op een gegeven moment doedelzakken op de achtergrond.
0: Ja, doedelzakken en nog iets.
1: En
0: trompetten.
1: Nee,
0: ja, zoiets.
1: En voor degenen die het gezien hebben op de Grote Markt gisteren, was er een met rode vaandels en doedelzakken. En...
0: Ja, ik heb het briefje even meegenomen wat we in onze handen gedrukt kregen. Voor de Europese kruistocht voor het gezin. Maar er stond daar een grote banner. Europese kruistocht voor de familie.
1: Ja.
0: En kijk, je ziet hem ook met zo'n megafoon.
1: Roeptoeter.
0: Roeptoeter, dank je. Dikke roeptoeter.
1: Ja, en dat was... het was een groepering die, hoe zal ik dat zeggen? Nou, ze zeiden zelf conservatieve ideeën erop nahielden.
0: Ja.
1: Laat ik het daarop houden. En zij zijn anti-abortus en pro-gezin. Ik zal niet het hele interview nu afspelen, maar ik zal even een stukje ervan bij.
0: Nee, maar wij werden wel gewaarschuwd van... die mensen die zijn helemaal tegen jullie regenbogen, gemeenschapsgebeuren. Wij zeiden, dan moeten we daar even mee praten.
2: Ik ben heel benieuwd naar dit fragment.
0: Ik ook. Weet ook nog niet hoe die gaat.
2: Kant.
0: Ja, je noemt het ook echt vermoord, ja. En, want wij zijn bijvoorbeeld van het regenboogprogramma op Oog Radio. Maar dan, waarschijnlijk zijn we dan ook niet zo heel erg welkom in jullie gemeenschap.
3: Well, het is voor het traditionele gezin dat we hier staan, dus...
0: Ja, precies. En als ik nou zeg dat ik heel gelukkig getrouwd ben, maar ook wel tot de queergemeenschap behoor. En ook wel goed getrouwd ben en me keurig netjes hou aan een prachtig, liefdevolle, getrouwde relatie. Wat zeg je daar dan op? Mm-hmm.
3: Wel, wij zijn natuurlijk katholiek, en wij denken dat dan niet in het beeld is hoe God het heeft verwacht. En daarom volgens het katholicisme is dat dan ook geen huwelijk in de katholieke zin.
0: Ja, zo, dus het wordt helemaal niet geaccepteerd als huwelijk wat ik heb.
1: En, kijk, ik ben een transman en hoe is dat dan voor jullie dat je denkt van, dat vinden we dan niet tegen Gods wil? Is dat het idee?
3: Wel, vandaag zien we bijvoorbeeld aan kinderen met bijvoorbeeld de week van de lentekribbels, dat ze al heel jong heel expressieve beelden krijgen. En daar kampen we ons ook tegen. Omdat kinderen, zij moeten daar nog niet mee bezig zijn. Kinderen zijn zo onschuldig en ze moeten toch niet te maken krijgen met al de problemen die we al in de grote mensenwereld allemaal voor ons krijgen.
1: Ja, nou, en zo gaat het nog even door.
0: Dikke box. Oh ja. Maar echt, maar hij begint met vermoord. Want hij zegt namelijk iets over abortus. En dan zegt hij, kindjes worden vermoord. Vermoord, toen zei ik dus, je noemt het dus ook echt vermoord. Ja, helder. Toen dacht ik, dan weten we even een beetje wat...
1: De context. Want ik had hem iets apart geknipt.
0: Ja, dat geeft niet. Maar dat was wat...
2: Het was inderdaad wel het eerste woord wat we hoorden, volgens mij, vermoord.
0: Daarom, ja.
1: Abortus gerelateerd.
0: Heel apart.
1: Maar verder heb ik niet in dit hele interview geknipt of geplakt. Of zeg maar, wat dit was in het volledige. Dus dat hij inderdaad als antwoord op trans zijn begon over lentekriebels.
2: Ja.
1: Zo apart.
0: Het is ook bijna een beetje een standaard ding geworden. Ik weet niet, maar het komt heel vaak terug op heel veel plekken van die lentekriebels om ze afschaffen.
2: Ja, maar goed, ik denk toch wel dat de winst hem zit in het feit dat jullie wel met elkaar hebben gesproken, 5 minuten. Vervolgens allemaal heel huids weer naar huis zijn gegaan. En het blijkbaar met elkaar oneens kunnen zijn zonder dat daar een hele heisa om ontstaat.
0: Dankjewel, Herke. Dit bedoelen wij. Ja, dankjewel. Exact. Dat moet toch gewoon kunnen. Je kunt met elkaar daarover hebben. En inderdaad oneens zijn.
2: Ja.
0: Wat mooi.
1: Ja, maar dat is eigenlijk in die zin echt wel de focus voor dit programma ook. Van dat we willen juist ook met die mensen in gesprek die zeggen van moet het nou allemaal zo? We zijn het er niet mee eens. Maar dat je inderdaad wel naar elkaar luistert en met respect met elkaar om blijft gaan.
2: Ja, belangrijk.
0: Ja. Ja, daar ben jij denk ik ook heel goed in, of niet?
2: Ik doe mijn best.
0: Ja, ik schat dat zo in. Ja.
2: Nou ja, weet je, ik vind het ook heel erg belangrijk om ook anderen en andersdenkenden aan het woord te laten en in gesprek te gaan. En ik ben hier helemaal niet om mensen te overtuigen, want ik zou niet weten waarom. Maar ik ben wel oprecht geïnteresseerd in de manier waarop andere mensen naar dingen kijken. En als we daar met elkaar over in gesprek raken en de conclusie kunnen trekken dat we het niet met elkaar eens zijn, helemaal prima.
0: Amen.
1: Zo is het. Dan ga ik nu over... want we hebben dit even als in plaats van onze standaard wil ik dat weten... dan hebben we dit even gedaan. Ja. Dan gaan we nu naar onze Proud Podium. Kijken of ik dit nu goed gaat.
4: Roel, wat is er te doen deze week? Nou, Willy, dat zal ik jij me vertellen, ja.
1: Goed, nog tot 19 augustus in het Forum is Jim Queen. In deze animatiefilm ziet top-influencer Jim Perfect zijn gespierde imago instorten wanneer hij besmet raakt met heterosis. Een virus dat hem langzaam hetero maakt. Op 20 augustus start Noorderzon. Onder andere is op 24 augustus Working and Wacking. Wacking dansles. Kom een avond lang queer zijn vieren. Hyacinth van Arno Verbrugge op 25 tot en met 30 augustus. De mythe van Apollo en Hyacinthus. En zaterdag 22 augustus, de queer boat party van Misfit om 17:30. Vertrek vanuit Oosterhaven, de boot met een queer dansvloer. Kosten €18,50 via Misfit.
0: Wauw, dat was echt super.
1: Ja. dank u.
0: Viel er echt net precies in.
1: Ja.
0: En toen kwam er even stilte. Ja,
1: ja.
0: Dan had ik misschien wat moeten zeggen.
1: Sorry. Nee. Hier komen we vanzelf in de groove.
0: Ja, is ook zo.
1: In de groove. Kijk, ik kan maar
0: rollen
1: even
0: door.
1: Ik doe er wel even een bedje onder zo. Even
0: kijken.
1: Kan dat?
0: Een bedje.
1: Ja.
0: Een bedje.
1: Ik een bedje.
0: Oh ja. Nee, ik ben ook in de war. Ik dacht, je gaat naar een liedje. Maar
1: ja, ik ga ook naar een liedje. Maar ik dacht wel, ik lijkt me wel heel leuk om naar die Jim Queen te gaan.
0: Ja, echt?
1: Dat lijkt me echt hilarisch.
0: Ja. Was een tip van een fan, hè?
1: Ja, toch?
0: Maar dat is wel erg leuk, ja. Goeie tip.
1: Goeie tip. Nou, we gaan naar Born Slippy van Underworld.
0: Oké, tenminste. Ze schrijven.

0: En, oh god, dat ging ook wel heel rap.
1: Ja, dat
0: ging heel
1: rap. Goed. Ging die in één keer naartoe?
0: Ja, cheerleader van Omi en Felix Jane. Ik moet nog een beetje de souplesse ervan krijgen. Maar we komen er wel,
1: Mama, maar het gaat zo goed, Ron. Je kan zo trots zijn op jezelf.
0: Dank je.
1: Ja.
0: We zitten alweer aan het einde van de show.
1: Gaat snel, hè?
2: Nu al?
1: Ja, Jerke.
0: Ja, het uur is zo voorbij. Maar we gaan nog met jou doorkletsen in de podcast. Ja. Mensen kunnen die terugluisteren via onze Soundcloud. Soundcloud.com/proudofm. Staat ook op onze Instagram, kun je die ook terugvinden. En dan gaan we even nog wat verder met jou de diepte in. Willen we ook wel wat meer persoonlijk met jou worden.
2: Oeh, spannend.
0: Ja. Even persoonlijk met Jerke. Sorry, die bewaarde ik even daar speciaal voor. Natuurlijk zijn wij de volgende week zijn wij er ook weer.
1: Tuurlijk.
0: En wij hebben een beetje besloten, Wil, dat we niet elke week een gast gaan hebben. Ook omdat we met elkaar ook wat meer in gesprek willen. Ook wat eigen ideeën nog wat verder willen uitwerken.
1: Ja, er is nog genoeg te bespreken.
0: Jawel, zeker. Maar we hebben binnenkort ook nog Mario van de Roze 50 Plus komt nog een keertje langs. Discriminatie.nl komt langs. Dus Roze in Blauw komt nog een keer langs.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja. Dus er gaat nog genoeg in de planning voor dit jaar. We hebben er heel veel zin. Herke, heel erg bedankt dat je ons gast wilde zijn.
2: Jullie bedankt.
0: En dan zeggen wij tot
1: volgende week.
0: Dat was bijna.
1: Tot volgende week.
0: Kijk, wacht. Ik kan dit. Wacht. Zo. Ja, komt goed.
1: Wacht. Hadden we zo'n leuke afsluiting.
0: Wacht. Dit was Proud FM.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
4: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
3: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, goed nemen die s'avonds naar boete deuren.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4:00 besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Radio. Oog Radio. Het geluid van Groningen.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens als naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Ooster Hammerikade 119-32 in Groningen.
0: Oog Radio.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.